0: Dich erst begat es, wo uns hort es. Ich lade nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, dort hier von der war eine große Lehre es für uns, besonders von wo, in wem Gott erlauben darf zu seinen Dienst. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, du dein Wort nur weiter muss rechtlich sein und zu jeder Torcher. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen nun noch dort Oula Testament Burg, dort den Namen Amos haft. Wer wir he und wat deed he? Amos wie ein Prophet, dem Gott no seine Arbeit geraubt hat. Gott schickt am no ein Port von dort Land Israel, wo die Menschen jette deinde. Amos hat ne Botschaft von Gott sein Urteil, dort ab verschiedenste Länder kommen wird, der am Israel wohnte. Aber da wir auch ne Botschaft für die Israeliten. Ich lebe dort wird ans Halpe, wann wie dem Prophet Amos reicht an die Geschichte von Israel an den Posse würde. Gott hat Abraham geraubt und hat ihm versprochen, dass er seinen noch komme, dort Land geben wird, wo er zu der Zeit wohnt. Gott wird auch von seinen noch komme eine große Nation machen. Abraham hat einen Sohn Isaac. Und Isaac hat zwei Sohns, Esau und Jakob. Gott wählt Jakob, und Jakob hat 12 Sehens, die Lothar, die 12 Stämme Israel genannt wurde. Willst du eine Hungersnot in ihr Land wir? Jenge die Israeliten nach Ägypten, wo sie als Sklave für eine lange Zeit wohnte. Dann raubt Gott Moses, dass er dort Volk Israel von Ägypten erutbringen soll. Will sie angehörsam wären, musste sie für 40 Jahre in der Wildnis rumwandern. Jesua bracht den an dort Land hinein, und sie gewannen ewe ihre Feind. Aber will sie die Herde nicht erut jagen deide, wäre da viel von den Israeliten, die sich zu Aufgottsdienst hangeben deide. Erst hatte sie Rechte, die an ut Trübel brachte, die Gott eingestellt hat, aber dann wolle sie ein Tschönig haben, so als all die anderen Länder Ram anhode. Da wäre drei Tschönigs, die ewe alle 12 Stamm regierde, Saul, Doft und Salomo. Nur dem war der Tschönigreich uit de Nein gerete. Da wird dort Israel Tschönigreich mit 10 von den Stammen, mit Samaria aus ihrer Hauptstadt. Und dann wird dort Juda Tschönigreich mit den 2 Stammen in Jerusalem aus ihrer Hauptstadt. Gott hat Doft versprochen, dass er wird sein Tschönigreich ab Emma Faust stahle. Dort Juda Tschönigreich hat Tschönigs die durft sie noch kommen wäre. Nicht alle von denen wäre Tschönig, die Gott noch folgte, aber mehrere von denen wäre. Dort Israel Tschönigreich hat 10 Tschönig, die Gott noch folgte, die wäre alle auf Gottes Diener. Schließlich muss Gott beide Tschönigreichs von dort Land wegnehmen, Israel erst und dann auch Juda. Die Assyrien Armee von dem Norden nimmt die 10 Israel-Stämme gefangen. Und so wie 140 Jahre later nahm die Babylonien-Armee die 2 Judastämme gefangen. Gott hat den Bad viel Propheten geschickt, den zu warnen und Probe anträgen, um Gott seine Wege zu bringen. Vorken die dort falsch nicht nur den Harche, und einige von den Propheten wurde verfolgt und sogar totgemacht. Nun Amos wie Gott sein Prophet und dort Israel Tschönigreich so wie 60 oder 70 Jahre vor dem, dass der Tschönigreich in Samaria vernichtet wurde. Dem Tschönig sein Name wird Jeroboam. Aber er ist nicht dieselbe Jeroboam als der erste Tschönig über die 10 Stämme. Der erste Jeroboam mag 2 goldene Chalwe, eine am Süden von dort Land und die andere am Norden. Er sieht diese wäre der Gott, der an von Ägypten rückgebracht hat. Er bracht auf Gottes Dienst in sein Land hinein. Das wäre die Menschen Jahre later, nur wem Gott sein Prophet Amos schicken deed. Amos wie Gott sein Prophet zu Samaria und die 10 Stämme Israel, aber er wohnt in der Judatschönig Rickland. Er kam von einem sehr kleinen Dorf am Süden von Jerusalem, benommen Tekoa. Er hat ein guter Sinn von was Gott in die Welt tun will, und wort Gott auch in die Zukunft donen wird. Seine Botschaft wird nicht bloß für Israel, aber auch für andere Nationen, die am dort Land Israel wären. Daar waren twee andere profeten aan dat Israël tjenigrek, die Israël tot dezelfde tijd God deende, en die waren Jona en Hosea. Tot dezelfde tijd waren daar ook twee profeten aan dat Juda tjenigrek, en dat waren Jesaja en Micha. Dat is goed mogelijk dat deze profeten zich een en dem andere tjande. Amos zien die boodschap als een boodschap van dat oordeel dat God op deze nationen brengen wordt. Dat wordt ook recht zo erveld als Amos dat gezegd had. Nu lees ik Amos dat eerste kapitel, de eerste vers. Dit zijn dem Amos zijn weerd en schopvormen van Tekoa, die hij zag wij in Israël en die dag van Uzia, Chenich en Juda, en aan de dag van Jeroboam, Joash zien zijn, de Chenich en Israël, 2 jaar ver den eed beber. Amos wie een gewenlijke mens, die bij zijn arbeid bleef, en God roept aan dat hij een zeer wichtige arbeid voor hem doen zal. Wie wel een uitvinger wordt van een man hij werkelijk wie. Dit wordt ons in dat 7e kapitel beschreven. Vandaar wil ik nu de 10e tot 15e vers lezen. Go een beetje in vooruit, maar laat het zo zijn. Dit wordt ons inzicht geven, wer des man weer en wat zijn dienst weer. Amos het 7e kapitel, 10e tot 15e vers. Dan deed Amasiah, de priester in Bethel, no dem tjenig Jeroboam, tjenig van Israël, no recht checken en zeid, Amos heeft zich zegen die gestalt, mank de mensen in Israël. Dat land kon zijn weerd niet verdragen. Dan dit is wat Amos gezegd heeft. Jeroboam wordt met dat zwiert doodgemaakt worden en Israël wordt zekerlijk gevangen genomen worden uit haar land. Dan zei Amasiah to Amos, go, du profeet, zei die ver, dat du no Juda jest en dat du door din brood eten deest en door du din profetseer. En kam niemals waren no battle met dien profetseer, dan dat is dem tjenig zijn heil gesteed, en wo dem tjenig zijn woonhuis is. Dan antwoord Amos en zeed, ik weer tjen profeet, en ik zie ook niet een profeet zien zijn. Dan ik zie een schophoord en een de moelbeer bij hem, bezar je dat. Ober de Heer God neem me van mijn arbeid en zeed te me, go profetseer to mijn volk Israël. En dan geef Amos zijn boodschap to Amasiah, dem tjenig, en dat volk Israël. Bethlehem weer en de tijd maar een kleine stad, over Tekoa weer nachtlander, en dat is waar Amos woont. Zijn dorp weer zo bij 6 mijl van Bethlehem. Dat is niet immer van de grote steden dat God zijn dene roept, en dat is waar dat met Amos weer. Amos weer niet weten breed bekend. En hij is niet ergens zest woer erwähnt. God wordt zo'n te zien dienst roepen, die aan je hoorzaam worden zijn, en dat wordt geen onderscheid maken van woer die mochten zijn. Dat is nu ook nog krijgt zo. Dat maakt geen onderscheid van woer du tjemst, oder wat die arbeid mocht zijn. God wordt zo'n mensen te zien arbeid roepen, die aan je hoorzaam worden zijn. De Bijbel zegt dat doofd van Bethlehem weer. En dat hij ook een schoop had weer. Ober God roept hem en moek hem dem tjenig, even zien gans het volk Israël. De Heer Jezus wordt in Bethlehem geboren, en hij woont met Jozef en Marie en de familie in Nazareth, en dat wie ook een kleine stad. De welt geeft ihr, te zonen die rijk zijn en weten breed bekend zijn, en die van grote steden komen, ober dat is niet zo als God werkt. Dit is wat de apostel Paulus in 1 Korinther 1, 26 tot 29 schrift. Dan breide je zijn jun beroep, dat niet veel wijzen om vlees, niet veel je woltje, niet veel hoog je achter beroepen zijn, ober God heeft den gewählt, die in de welt veranzinnig geacht werden, om die wijze te schoon te maken, en God heeft de zwakke in de welt gewählt, om de sterke te schoon te maken, en verachte in de welt, en dat geringe heeft God gewählt, jo, en zo'n dat niet is, om dat te nus te brengen, wat is, dat tjene zich ver God zal pochen. Zo'n die God deine welle en am gehoorzaam zendt, wat gaat er zien deen stropen, wanneer ook van een kleine dorp zijn. Zo weer dat ook met Amos die van Tekoa tjeem. Dat is interessant te weten dat de schoop, voor den hij verzorgen deed, weer een echte baaste schoop. Ober de wal van de schoop weer zeer lang en houdt veel wiet. Dat is een weg wo Amos voor zichzelf en voor zijn familie verzorgen deed. De andere weg weer dat hij moelberen bij hem vlegen deed en de vruchtplekken deed. Wanneer Amos ook van een kleine stad kwam, doch schickt God aan naar de stad Bethel, dat hem noorden van Jeruzalem weer. Dat wie een van de steden, waar de eerste Jeroboam een goldene kalf opgesteld had. Dat wie een stad waar of Gods dienst zeer rief weer. En dat is waar Amos God zijn boodschap geeft, van waar God zijn oordeel op aanbrengen wordt. Daar zijn nu ook zo'n predigers die God zijn woord recht uitgeven. Maar daar zijn ook veel die er een gedanken uitgeven. Ze willen niet van de zin of van God zijn oordeel heren of onrechten. Dat is ook een waarheid dat aan één dag bejegend wordt. God wordt de zin en de godloze rechten. De zin is aan Christus betoeld. Maar wanneer ze Christus afzagen, dan moeten ze God zijn oordeel ervaren. Zonen die de Heer Jezus aannemen, worden niet in dat gerecht komen. En dat is God zijn dank. Als Amos met God zijn boodschap naar Bethel kwam, wil Amasia niet hebben dat hij predigen zal. Wanneer hij ook de priester in Bethel weer, dan geeft Amos aan en dat volk de boodschap die God aan gegeven had. Hij weer zeer leeftolig, maar hij hield niets terug van wat God aan gegeven had. De mensen worden toe eerst naar hem gehaald, dan hij reed eerst van dat oordeel dat God op de nationen ram Israël brengen wordt. Dat geval den zeer, dat heet Israël. Later wordt Amos ook van God zijn oordeel op Israël reden, en dat geval aan reicht nust. Zo zijn de meeste mensen nu ook. Wanneer een prediker van andere mensen er een zin reed, dan is dat bij aan zeer ongeneem. Maar wanneer hij jegen er een zin reed, dan is dat reicht nust ongeneem. De leven, hij heeft geen recht dat te doen. Dat is ook krijgt wat ons veelt. Wanneer onze zinden niet worden op een boord gemaakt door ons, hoe zullen we die dan bechanen en die verloten? Dat is zeer wichtig, dat God zijn woord krijgt uitgegeven wordt, zoals God dat gegeven heeft.

Nu de tweede en derde vers in Amos het eerste kapitel. En hij zei, de Heer God wordt van zien roeren. En van Jeruzalem had hij zijn stem heren. En de schoop hoort er weid als verleden. En de spets van den Karmelboog als verdriecht. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen, nee, voor vijf, waar ik niet wegdreie van de stroof voor Damascus. Dan zij haar Gilead met ijzeren gereedschaft gedrascht. Dat deed Amos niet zo lang, wat hij naar zijn thema komt. Hij wordt de nationen eerst adresseren, die jegen Israël zijn gewaast. Dat eerste dat hier erwähnt is Damascus. Wanneer Israël ook gezindigd houdt, dacht dat God zich met den talen, hij houdt zich met den verbonden. Damascus wie hem noorde van Jeruzalem, en weer de hoofdstad voor dat Syrië Koninkrijk. Dat zegt dat ze hadden Gilead met ijzeren gereedschaft gedrascht. Als dat volk Israël van Egypte eruit gekomen weer en zich redmoeken en er land en entegonen, bleef een van den aan de oostenzijde van den Jordaanvloed. De stammen Gad en Ruben en de halfstam van Manasse nemen er land en dort wordt Gilead genaamd wordt. De mannen van deze stammen komen over even den vloed de andere stammen met den terug te helpen. Als ze dat voor zich gebracht hadden, gingen ze terug naar ihre families. Dit weer dat land en de mensen die Damascus gedrascht hadden. De tijd wordt komen, zegt Amos, dat God den met oordeel bezeker wordt. En den vierde en vijfde vers zegt de Heer God hoe hij dat doen wordt. En dan nu de zesde vers, zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vijf, waar ik niet wegdreie van de stroof je in Gaza. Wil zij haar dat ganse volk, de gevangen genomen, zodat zij aan naar Edom brengen kunnen. De Heer brukt weer in al deze vers, die vreemd zijn te ons. Hij zegt, voor drie overtredingen en voor vijf. Dat meent niet dat God niet talen kon, of dat hij vergeten heeft. Dat meent datzelfde als wanneer wie mocht zeggen, ik had die al duizendmal gezegd. Dat is werkelijk niet een duizendmal. Dat meent aber dat we haar dat genoegmal gezegd, dat mensen dat verstonen zullen. En dat meent ook dat dat koffel van ere zinde nu ganz val weer, en nu moest dat oordeel uitgedraagd worden. Gaza weer een stad dat tot de Philister valt geheerd. Dat is een nomen dat voor dat ganse volk gebruikt wordt. Door die ganse geschichte van de Israëlieten werden de Philister de fiend die volken tegen de Israëlieten treden. Edom is een land dat am zuiden en oosten van Gaza is en am zuiden van de Dode Zee via. De mensen die daar woonden werden de nakomen van Esau, Isaac zijn zoon en Jacob zijn broeder. De twee breder kunnen niet ene met de andere taub goed voor zich komen. Maar God had Jacob erwählt en er steed Esau. Wat God nu tegen Gaza houdt, wie dit. En er steed dat ze de gevangenen van Israël met je helpen houden, hadden ze den waarde gevangen genomen en deden den aan Edom afleveren. En de nächste vers zegt God hoe hij aan stroven wordt. En zo passiert dat ook. De negende vers. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vijf, waar ik niet van Tyrus zijn stroof wegdreie. Wil zij nemen dat ganse volk gevangen en brachten den naar Edom en deden niet den bond van de broederschaft behouden. Tyrus wie een zeer wichtige stad in dat Fenicië land dat hem noorden weer van Israël. Dat weer een land dat de lang den grote zee weer. Dat weer een stad die op een insel gebouwd weer. Die hadden veel scheep en zeemannen en deden veel geschaft op een zee drieven. Die waren ook onmenselijk wanneer ze andere mensen gevangen nemen. Zonen die van de Israëlieten, die van ere vriend wegkomen willen, nemen ze gevangen en brachten den naar Edom. Dat schijnt zo dat door een bund tussen Israël en Fenicië weer gewaast, maar dat deden ze nu niet eerder, en deden den leven mij schuld. God zei dat er koffel weer ook val.
Die mensche Geschicht vertelt ons dat een andere nation, die veel nationen vernichtet deed, gewann eva Tyrus. Ze schroepte de ganze stad op de insel en den zeeën in. Dat zijn weerd worden erveld worden. Nu de elfde vers. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vijf van Edom, waar ik niet ere stroof wegnemen, wil hij haft zijn broeder met dat schwert hinger aan je jocht. Hij hield zijn metlied van aantreeg en deeg zijn oeje deed hij aan verrieten, en hij haft zijn raag nog emmer je houle. Edom zijn koffel weer ook val, zoals wie je zijn had, neem Ezel zijn nakomen woonde en Edom. Als Israël van ere fiend wegrande, wie Edom reed den met dat schwert hinger aan te jagen. Met zo'n weerd verstoor wie, dat ze ere aan je heerje dood maken deden. God zei dat hij zijn oordeel op Edom brengen wordt. God laat zich niet spatten. O nee, zo'n die zijn val slecht behandelen, worden zelfs met de God zijn oeien ervoren. Wils Edom geen metlied houdt voor Israël, wordt God ook niet met Edom metlied hebben. God regeert over alle nationen en wordt oordeel brengen voor nedig. Nu, hoe zullen we dit in ons leven vandaag aanwenden? Wat heeft dit te ons te zeggen? Eerstens moeten we behouden dat God de macht en de volmacht over alle nationen heeft den te regeren. Hij wordt een chenig onder een nation, brukken zijn wellen te ervellen. Ober, wanneer zo'n chenig onder een nation God niet onerkend, oder wiedergeet als ze zullen, oder zich even ere macht pochen, dan kan God ook zo'n en den grond vieren. O jo. God zijn je nood en geduld dat lang duren. Ober schließlich moet dat staltheid, dat pochen en dat godlozet gestroofd worden. God is heilig. En hij is gerecht, en zo'n wat zich jegen aanstalt, moet gerecht worden en gestroofd worden. Dit neemt ook in betracht dat wat God zegt, wordt correct zo passeren als hij dat gezegd heeft. We kennen ons gans op zijn woord verloten. Er zijn tijden en dit leven waar we wonderen hoe lang dat nog dieren wordt, wat de Heer terugkomen wordt en zijn chingen alle naar huis nemen. Er zijn tijden waar we wonderen of dat bezig gewonnen wordt. Dan dat schijnt zo dat het immer slechter wordt. En dat de godloze meer en meer de eeuwenhand kreeg. Mijn liefste vriend, wanneer dat ook te tijden zo schijnen deed, dat wordt niemals passeren. God heeft gezegd dat de poorten van de haal worden niet den eeuwenhand, eeuwen Christus, zijn gemeente kreeg. God heeft de eeuwenhand, hij regeert. Hij heeft de macht en ook alle volmacht. Daar wordt bald een tijd komen, want God zei er wordt genoeg. En wordt terugkomen in ordening en aanbrengen. Alles wat aanreicht en bees en godloos is, wordt tot een eng gebracht worden. Dat brengt mij naar deze vraag, die ik nu verstellen wil. Waar was du, mijn vriend, zinnen, wanneer God in zijn gerecht komen wordt? Daar zijn plus twee steden. Wo du dan wirst sinnen, in dem Herr Jesus oder in deine Sünde? Dort eng van de Sünd is de dood, en dort eng van Sonne, die in Christus sind, is de Himmel, en dort ewig leven. Wo kannst du in Jesus Christus sinnen? Na, mijn vriend, Jesus starf voor die en haft deine Sünde alle betold. Du kannst dort tot die selbst anrekenen, wann du dort annehmen wirst. Bechan deine Sünde, am Glauben nimm dem Herr Jesus aus den einzigen Heiland an, und he wird die Rade, he wird die selig machen. Dann bist du in Christus gestalt. He kommt und wohnt in die, durch dem Heilige Geist. O möchte Herr, in seine Genot, sein Radungslicht in jene Worte und in Schiene, und jene die Versicherung geben, dass die Gott seine Zinge sind geworden. O, mag dem Herr sein Segen, ab jünd aller Sinne.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Jezus Christus gaat te zien is. En dat Jezus Christus in vlees gekomen is op deze eerd en dat hij God weer. En door ons wie dat klaar en die ook erkennen kan. En voor ons als Gläubigen is dat wichtig. Door wenn sagt Jezus dort, wenn die mij worden bekennen, dan wordt het junt ook bekennen voor de hemelse Vader. En wel we dat als Gläubige Menschen doen, wel we ons zweimal schämen, de Name Jezus Christus te bekennen, weil dort is ons Rade. Dort is dat, wenn er vom Himmel raufkommen dort, en ons sündige Menschen raden dort, der sind gestorven am Kreuz auf Golgatha. Jezus, Gottes Sohn. En hij zegt, wer dem bekennt, der is van Gott. Wer diesen Jezus nicht bekennt, der is nicht van Gott. En hier wünsche ich ons Gottes Segen als gläubige Menschen, dat we met vollem Mut diesem Herrn Jezus, Gottes Segen, bekennen, damit nach vielen Menschen ook gerne geraten worden. Wel we nog te beten. Lieber Herr Jezus, danke, dat we dein Wort haben en dat du ons dat so klar hingeloten hast, wat de falsche Liebe wird sein, der Antichrist. Hij wird dat nicht bekennen, dat Jezus, de Sohn Gottes, in Fleisch gekommen is. En door ons hebben we erkennen dat de Jezus niet van God is. Herr Jezus, help ons dat we immer worden en die woord trouw blijven en dat we ons worden hullen aan die woord, damit we kunnen reich leven en zegen leven hier en dat nog ook veel andere mensen kunnen die kunnen leren. Help ons die te bekennen, Herr Jezus, zolang als u ons het leven schenken des. Wie danken die dafür. In die Name, Herr Jezus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei, Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Welkom to the program De Stem van Hoop. We zijn Ben en Lisa Wall. We reden te jullie van het praktische ei- en familieleven. We vrijen ons dat jullie die wereld aan ons toe te horen.
2: Goed, hier wat het is aan, hè?
3: Oh ja, for sure.
2: Ja, van de feit moet weer duiden. Of wat een verschiedenis dat beleefd, nee?
3: Ja.
2: Ja, ik zat in BC, was voor met een mission reis.
3: Mm-hmm.
2: Ik had alleen het toe met haar reden, op een paar verschiedenste reden. En bejegende veel mensen hadden een zeer schijne titel. Maar die ruimte drieven en wie aan schijnt op die heet en je lacht. En deel je schichten haalt me er aan je hart. En ik zong danach. Ja, ik had meer een letter gezongen, dan achter die leen had toen met sommige andere gruppen top te spelen en zing. So, oh, wir brassen een werkelijk zo'n scheine tijd. Feuerwerk wat ik,
3: Fiefdeel.
2: Wat? Wo is mij verstaan? Ja, nou, ik weer een fiefdeel, nee? Yeah. Wat ik wat het is weer. En, ik word er aan de dag voor dat ik, reizen daar. Dat ik kon me een nacht extra je bakt. Ik ben in een nachtmaat in Vancouver blijven, waar ik niet gewist had. Ik dacht gewist, waar ik unbedingt niet had. De jet-tickets is dat besteld. Maar als ik er aan word, dat het zo weer, ik weer een beetje moutlust met, want dat weer een dag langer, waar ik weer waakzaam van de arbeid, en een nacht wein je maar die top zijn. Dus ik weer een beetje moutlust met dat. En dan reed ik te mijn weer te van, en we waren als eindigde weer verzeichende uzak zijn, verder gaat, we de vielleicht somebody haben, wat hij wil haben, ik dus zal bejenen. En zo als ik dan moedagsmorgens, als ik een weg van St. John BC dan naar Vancouver vlieg, dan denk ik er een airport naar, dat is weer schwer, en dan zag ik mijn raam. Zijn is dat mens, du wil zijn, wat ik du wil fang. Wat God wil haben, wat ik vlieg zal met reden doen. Wie wil, moet ik een extra nacht blijven. Ik wil, dat zal niet verdammet zijn. Eine nacht betoelen. En een dag van de arbeid waar ik zijn, ik zei, doe maar een uzak voor zijn. Wens, Gott, dat niet dingen vergeefs. Wanneer het zo passiert is, ik zul het als gezien hebben, dat ik zo'n hoor naar Churba niet zo. Als ik dan een motel voer, ik kom bij de airport, kijk nu, ik kan naar fijn, wo ik zo zag, dat ik zal met den reden. En dan, wie luta bij motel, als ik dan een restaurant voor de Unkas, dat niet zo. Dan ging ik dan schloop, maar ik dacht zo, man, wat een dag voor je heeft zijn, dat ik je bloos maar een nacht zijn, mij verreven. En ik weet je, zei het raak, ik zei, dat wil je vliegen, dan ga je iets zijn. Mij met verreven, nee.
3: For sure.
2: En dan, als morgens, als ik dan opstaan, klok feier. Ik wil klok 4 waar op het airport zijn, dat ik dan maar kan huis vliegen, dat ik. We doen een tijd zijn, als ik dan, wanneer aan zou
3: doen. Een elevator.
2: Nee, een elevator, yes. Wat? Een elevator. Op Engels, dan doe ze handchime dan. Kom ik toch aan als ik dan op de knop gedraagd heb en daar ging ik op en kom daar een grote guy uit. En ik kijk hem zo aan en zei, good morning. Zag ik de asset werkelijk? En zei ik, oh, hier is de guy. En dan voelt ze eigenlijk, hoop ze wat je zegt, de funkt daar aan te sharen met mij, dat hij weer, ze had 5 en 2 van die hadden kreef im kap, wie verstand. En zij weer in Jeruz, dat hospital had in Jeruz den dag voor en dit motel nan, zij weer in gleich van deze ambient nicht, zij reden met een kranken jong door deel. En dan fangt dat aan te jammerieren en te grenzen en even te fleeten, ja, wat im leven weer. Wat unfair dat weer, dat de half van zijn tien jaar treef hadden, hij had 5 jaar tien jaar.
3: Ja, kom je dat niet bezaan, wat het moet zijn?
2: No, ik weet niet. En dan hoorde ik dat de bluster, ik dacht, ik weet in de titje, we kunnen dat zijn, zo zou wel looten en nu moet iedereen. Ik dacht, er een veel of vlechter, hij zich te moet uitschaden kan. Zo hij schaad zich te uiten. Als er dan eerst vrij weer, dan kijk ik de man en zeg, jong, ik heb ook 5 jongens, en ik kom me niet moe naan looten, waar slaagt dat weer goed, wat die daar is. Maar ik zei, er is somebody dat ik kan. Ik zei, God, die versteht het. En ik zei, ik weet niet waarom die dat toelaat, maar du hast een uzak voor. Ik zei, wat kan ik voor die ben? En ik checkte mij zo aan, ik dacht, kan ik dat aan zijn? Hij had juist een ganze rief, liek, wie die zagen, alle soorten verschiedenis, dat had like, bloß einfach verdrisselijk weer, nee? Dat eindigt me zo goed. En dan kan ik zijn inzien, die zegt, change zo. En dan kwam dat nu naar mij, dat is in arms around me, en ik deed mijn arm aan. Dan vangen we aan het op te bidden, dan bid ik door zo. En spend een beetje tijd met hem. En als we dan eens vrij weer, dan klinkt zijn inzien, je zegt, het ring ons geschenkt. En dan bedankt als ik zei, en dan ging ik de voet, en ik weer even een troon. Ik dacht zo, wow, God, je bent werkelijk faithful. Mm-hmm. Like, dit is waar ik met een nacht in Vancouver blijven. Die was mm-hmm. Hanek, ik zal deze mensen bejenen.
3: Yeah.
2: En als ik dat is bejenen, dan zeg ik, dat weer het weet.
3: Yeah.
2: Voor dat weer het weet je was. Ja, nou, zo'n geschichten zijn er veel. En zo'n lijn hebben, maar wat ik niet voor je gezegd heb, wat ik je vielleicht niet gevangen had.
3: Mm-hmm.
2: En ja, dat ik vrij met de zaad heb. Zo, dat wie een beetje wat ik van de vijf moet beleefd had. Die is wat bijzonder nog beleefd?
3: Schließlich mijn kostje worden.
2: Oh, man.
3: Weil ik zo'n die krankheid, dat jinkt man ever weich, like wie het feuerwerk. Yes. Met Atemduel krank.
2: Na, nog meer jongens van onze, wat yeah. Ik schlief yeah. Ook er nog had. En ik had het op mes, dat funk on, maar dat kwam niet in Spanje.
3: Kwam never wieder. Dat ja, een jong wil, gelijk Lien, ons van bed even een werk gans ram, blus.
2: Yes, ja. Yeah.
3: En
2: dan wie die in een feier werd je goed aan te zijn dat die daar nog niet gans gezind
3: wist. Ja, dan wie dus de eerste werk, geloof ik.
2: Ja, ja, krijgt.
3: Ik geloof niet daar nog, wie krijgt je een werk met hem, het fijn je valt zo.
2: Nou, dat is goed.
3: Ja.
2: Nou, wel, ik vrij met waar je zin zijn, maar bij zijn waar het je maar weer. Zo, van daar waren we moet van een interessante thema reden, wat wie ik goed metfeilen kan.
3: Ja, nou, we gaan zo feilen, dus wie ik really, het wordt niet really veranzenden van de reden, maar...
2: We doen het voor andere. We doen het voor andere, want we hebben een paar moe wat ze ons geschreven hebben in die vraag, dus we wilden wel van het drin, en nu ook ganz wie van de laatste video die nog waren, yeah. We vragen ons ganz gruwelijk, yeah. Want somebody ons vragen, en dat een timer van te reden,
3: because
2: dan weet wie meer beter, dan reden we van dat wat we actually weten, wat de mensen feilen dat, en we wilden gleich te horen. So, dit heeft met te doen met zo'n lied wat niet hand in je hand. En we waren aan, we zagen ons met nu, dat is, als je een paar van zaas, wat je weinig met problemen hebt met in je hand, wat de schwierigheden hebt. En weer niet gaan, er de mannen zouden met schoffen dat niet gaan. So, waarom omvang? Waarom zijn verzonnen wat er niet hand in je hand? En een van de dingen wat we antwoorden, die fallen zich er nog alleen. Die fallen zich so, sie passen gleich geschert wurden an. Und dann haben sie mit so einem weichen Leben. Wenn sie haben gleich die Kinder abzubringen, mit all diese Dinge. So, die fallen sich der Firma so, mit so ein
3: weich.
2: Ja, klar.
3: Einmal das alte Down und, ja.
2: So, wo wird's am Ruth sein, was wir leben können, geben, haben, dass die nicht so einweich leben dann, ne? So weich
3: vielleicht. Ja. Nur wenn ich kicken dann an mich, so wie fangen mit Kinder an.
2: Ja.
3: And so we had never really online teacher hot.
2: Mm-mm.
3: So we actually freien uns to for the teach when we were online zan.
2: Yeah, yeah, that champ boozy.
3: So mine dream zan when we were online zan. And so that would so good for the lead with the nicht kennen hier haben, right? And so mine dream were zan so viel traveling, like around foreign, fliegen, reisen, ja, eine Städte fahren, what, and if ich einmal gedreimt hat, einer will sein.
2: Yes.
3: Ja, en je doet plus wat zijn dingen wat mij interesseert. Like, wat wil ik leggen te doen? Like, vielleicht, ars voor volunteering, wat mij schoen jink. Ik doe nu iets veel, ben setting hand home.
2: Ja, correct.
3: Ik moet de werk en ik kan. Mij is het zo, dat ik would, wanneer ik eens kan kijken over Tucson, dan would ik veel meer zijn dingen doen.
2: Ja.
3: En
2: zij, wanneer ze nu, wat ze niet gingen gaan, en er steeds zo eindwaardig leven.
3: Ja, als we nu zijn, we kunnen volunteeren.
2: Ja, met helpen. Ja, krijg ze een second hand, er een kinder hand, alten hand. Er is soms een beetje tijd geven, niet?
3: Ja.
2: Dat je een uur kan op de stoel smaakt, dat het niet zo eindwaardig is.
3: Ja.
2: Eindweichtig, eindweich.
3: Eindweich.
2: Eindweich. So, da ist der Teacher in Englisch, einer mal sich der Hammer an Eufen.
3: Ja. And like, yeah, what's in, I'm seeing a dream. Like, what would in a vielleicht einmal han wollt down an einer gleich, weil er sich befriendet dann, an einer Fußkinge han, so einer dat gleich really, die Dinge.
2: Mhm, krieg.
3: And so, ja, sie würden kann vielleicht some von den Dingen beschatten.
2: Ja, von den Dream.
3: Ja, und dann fährt man einer, ich sah ein Drag ist, oder was ich hier tue, oder Menschen, was wie kann ich, dort, wenn ich Drag geworden dann fährt an, dann passiert dort,
2: überlegen. Ja, das ist auch kein, dann denken die da nicht so sehr an.
3: Ja.
2: Because, viel von uns, was die Kinder haben, wir haben Träume, wo wir keine Träume mehr hier leben, wenn die Kinder haben, dann so sehr Drag.
3: Ja, das ist auch so, dass wir sind never allein gewesen, wir fangen mehr so mit Kinder an.
2: Ja, klar.
3: Und so, das würde meine Träume sein, wenn, de jongens is voor een huisbeten zijn. Dus veel reizen, veel arsoebes halten.
2: Ja, dat is denk ik wat zo'n lied wat de tienjaren niet gaan. Yeah. Wanneer bij ze wie champ dat de tienjaren, dan gaan ze wat beleefd. Like, ik wil zeggen, leef met een uzerk, met een droom. Zet je een beetje budget, zet je een beetje geld op, dat is het voor de special trips merken, wie je special reizen doen. Maar dingen beleven wat ze niet gaan, wat het in je hand. Like, net dat uit. Merkt er wat van.
3: Ja, want het leven is strak, maar eens
2: keer. Het leven,
3: wanneer het strak.
2: Wanneer eenmaal in je komt, dan wordt het leven zeer strak. So, ik moet zeggen dat ze zeer uitnetzen. En er is wat ervan merken. En door het niet zo'n einwachje?
3: Ja, einwach,
2: Levenas. Ja. So, we kennen die, ik kom hier mee verstoord, ik krijg iets voor je, wat ik wil zeggen, maar ik leef die waren begrepen, wat ik fysiek te zeggen heb. En het andere wil zijn, als babysitten, onder er een kind thuis houden. Nog moet, you know, wanneer je niet kan je hand, het wil vlecht fijn zijn, andere zijn wat die zijn kan, zou je draag zijn. Dan moet je ombeiden. Hey, wie had nu te doen? Wie wil gleich met mijn tienjaar te spelen en top te zijn?
3: Ja.
2: Dat ombeiden, met die tienjaar thuis te houden. Nog moet. Om die, wat is de draag zijn, een beetje een break geven. Ik geloof dat weer een zeer goed ding zijn, wat zo'n lied dus dat we gaan doen, hè?
3: Ja. Of kan je gaan nemen? Er zijn zoveel dingen wat in hem veld.
2: Because ik weet, we can actually some lead wat ook voor jaren voor zaken kan je te gaan. En dat kan gewoon. Eens hoest ik dan noemde ze kan je gaan. En eens dan kan je er in ook. Want dan hadden ze gans hand geloen.
3: Dat is niet bestief.
2: Dat is het nu. Ik mean, vier. En dan laat ik haar bij ze gans los. Dat er niet meer ongehuld is. En de hand ze gans. De hand er gans hand geloen. Hand geloen. Dat hey, wie kan ik kan je gaan. En dan waar we dan zo'n kan je afbrengen wat dat onderscheid met een ouder hand. En dan eens hoest ik dan stelt de char bij zich aan en dan brengt hij naar zijn ene uit naar, nee? En dat is een zonne vriend, heb je even.
3: Ja, ze hadden twee kinderen nu dat,
2: ja. Ja, nog twee staan nu dem.
3: Ja, en ik had ook zo'n vriend wat jaren en jaren ik kon kinderen gaan. En zo, ik helpte zo veel met armoed te spreken. En vielleicht wat ze zo doen, die een tijd wat ze niet kon kinderen gaan. En een ding wat ik deed armoed te spreken is, omvang te reden, dus van ze waren kinderen gaan. Dus zijn, oh, we waren dus never kinderen gaan, het wordt dus never schoffen, bij ons wordt het niet schoffen. Zo, en steeds zonne dingen zijn, zeg ik, ze zullen ze zijn, je weet wann wie is voor een kinderen gaan.
2: Ja, krijg.
3: En wie te reden, like, zoals de Bibel zijn, die
2: niet reden.
3: Ja, de reed is van dat al is.
2: Ja, krijg.
3: En zo, dat ik er moet te spreken, ze zullen dus zijn, wann wie waren kinderen gaan, of.
2: Wann wie eerst kinderen gaan.
3: Ja, dus van ze erop geloven die, dat ze voor een kinderen gaan.
2: Ja, niet angeloven zijn.
3: Ja. En dan heb ik gezegd, even te haar, ze zullen mal dingen kijken. Dus van ze waren eher faith.
2: Met reden merken.
3: Er geloven wiesen.
2: Ja.
3: En voor ons, bloß een paar baby dingen holen van Stuhr, of even van Frent, of whatever, dan bloß een huis doen gaan.
2: Ja.
3: Zodat er kan zijn. Zodat er verstand of wie zo geloven dat ze voor een baby gaan.
2: Ja, krijg.
3: En ik weet niet, krijg wel lang, Luther, maar die niet zo lang, vielleicht een jaar, vielleicht een beetje meer. Ja, hans ihr erste Baby in die Hand, 2 Jahre. So.
2: Wow. Mit some corner, actually, mit something, mit einer Krankheit zu tun.
3: So. Aber.
2: Viel von der Haft zu tun, mit wen die sind so ungeholt.
3: Ja, sie wählen ein Baby so hier, ne?
2: Ja, und dann fährten wir ihn dort nicht weiter.
3: Ja. Ja. So, das sind bloß Ideas, like, das nicht reicht hat oder erreicht hat.
2: Ja, ja, klar. But,
3: you know.
2: Du kann verschieden sein von einem Couple oder anderen, aber das ist definitely something, was ich würde versiegen, wann wir in der Lehre werden.
3: Ja.
2: En dan een ander ding als wat we veel hier en doen van de mensages, de messages wat we hier en doen, en ook van zonne wat we kan doen als, wanneer ze dan in wanneer ze somewhere zijn, waar dan lead zijn, wat de kan je gaan, dan wordt de veel terzijde schoven. Zonne wat du niet kan je gaan.
3: Ja, vlieg ze zijn, like, oh, die has ik kan, so wie kan ik van de reden.
2: Ja, ja, correct. Like,
3: wir haben sind hier, und dort ist es actually.
2: Nutz mit Schuhe.
3: Klein mit Schuhe, wenn es, das Lied, die Wahlen kennen.
2: Ja.
3: Und die weiten Krieg, wo das schafft, den kennen mehr. Und
2: ja,
3: das nächste ist, wann seine.
2: Nicht weiten.
3: Nicht weiten.
2: So, ich würde leben, wenn wir von da sind, wo die kennen haben, und wir sagen, Ramsonne, wo die nicht kennen haben, wie sollen die En ons mat nemen.
3: Ja.
2: En merken deze mat feilen, dat ze zijn ook somebody, ze zijn something. En wie het niet merken, ze feilen is, met en dat is het niet wen je als, maar die wat je kan je gaan, eigenlijk dat zal, twijfel op is hier. Dus zal wie nu zijn voor die wat je kan je gaan, zijn familie, zijn plus.
3: Ja.
2: Daarom kan je dat, want ze zijn je lead, daar. En dat die met aannemen dan, dat die merken, ze feilen is, ze zijn ook somebody, ze zijn special. Es ist nicht, dass sie nicht weniger sind in den Jungen von Gott oder von Menschen. Weil wie fängt das in der Bibel an? Irgendwann wird ein Wort von dir reden, von somebody, was du nicht kennst, was du nicht haben, was du müssen im Glauben, verschiedenes durchgehen. Und zum Beispiel, dass du nicht haben. Und das ist nicht, dass du nicht frisch, nie erst Wort, wie hier nicht durchgehen, dass nach einmal so hier warst. Und ich glaube, es fein sein, wenn wir uns da würden anlöten, wenn wir rum sind in Menschen wie, dass wir dir nicht mögen. Aschelig fallen, wegen es dort nicht kein Kinder hat.
3: Und noch ein Ding, ja, gleich, was wird Fernsehen, wenn so ein Lied, was die Kinder haben, wenn so ein Lied sein und nicht Kinder haben, und der Raum sein, die eben Frauen, like, würdest du doch gleichen, wenn wir von diesen Dingen reden, dann, like, die hätten dort zwei, oder, like, eben Frauen, like, wenn, entsteht was Gläuben, oh, wir wollen nicht von der reden, wenn es, oh, der war vielleicht zwei down, oder,
2: zu natürlich mehr.
3: Ja, leider Frauen, like, erst jetzt haben wir die gleichen zu hören, eben wenn die nicht Kinder haben, like.
2: Ja, klar.
3: Wirst du die gleichen von dir hier, wann nicht?
2: Dann will ich nicht von reden, aber wenn du wirst interessiert sein, dann war das mal ich wieder reden.
3: Ja, das sind Beispiele, die sind nicht für ein Aschlich fallen. Like,
2: ja, klar.
3: Oh, die sind so stell.
2: Ja, exactly. Nur eigentlich sagen, die sollen bloß ganz besonders die bloß mit in ihre Circles nehmen. Und merken diese Fallen, dass sie sind auch special, even wenn sie nicht hier haben. Nicht die merken Aschlich fallen, so.
3: Ja.
2: Ich glaube, wir wollen das nicht so lange merken von der Wegens. Wir wollen leider dort beim Punkt blieben und bloß ein klein bisschen davon reden, wegens wie nicht so gut macht von der Sonne.
3: Aber ich kann mich verstanden, dass man eine schwere Zeit sein wird. Ich würde mir immer gewünscht, Tante und Mama sein, weil ich dann nicht könnte, das würde auf ihrem so ein schweres Leben sein.
2: Und ich glaube, wir würden alle sehr Fan tun, wenn wir uns nochmal in so eine Menschenerde schon anleiten, wo uns das wird gehen, wenn wir dabei wird, und dann so behandeln, als wir würden behandelt sein. Wenn wir in der Lehre wären, nicht? Ja. Ich glaube, wie viele jeden noch manchmal von, wenn wir das gut haben und wir haben verschiedenste, was andere nicht haben, würde er das noch gut, wenn sie das nicht haben. Weil sie auch mal ein bisschen den Namen looten, nicht?
3: Ja.
2: Würde er das jetzt und andere so behandeln, als einer wird, wenn er behandelt sein. Ich glaube, die Bibel redet da viel von, dass wir sollen andere so behandeln, als wir alle behandelt sein.
3: Ja.
2: So, und ich glaube, das wird ein feiner Stil sein, dort zu eben.
3: Ja.
2: Very good. Well, that's a bit as we finale on warn. Dankeschön für eure Mitansehen und sie zuhören. Wir hoffen, das wird ein Segen sein für uns, für die, was wir nicht in Kenia haben und für die, was wir haben. Dass wir uns umsichern lernen zu verstehen und uns Motto zu sprechen. Weil wir nicht für jeden, das mag Gott erst einmal hoffen. Hey, so weit für Finale. Wir freuen uns, dass ihr wieder so mit uns warst. Wenn ihr ein Sohn wieder Frauen habt für uns, ruft uns völlig an auf uns WhatsApp-Nummer 205-495-0357. Und wenn ihr noch mehr Wunderlichen von uns zu sein, dann seht uns ab auf YouTube, du wo ihr uns fängt. Und wenn wir nicht vergessen, dass wenn Gott mit uns ist, dann ist...

Ons ovens komt er zesde Betsy gans oprecht en zegt, ha je dat ook al licht? De veranstalte en de gemeente, alles is verboden. Dit weer het jaar 1939. In de Tweede Weltkrieg vang aan. In Duitsland wie een ganz schlechter man aan de macht te komen, Adolf Hitler. En daar versucht alle länder in te nemen, Österreich, Polen, Dänemark en Nieuw-Holland. En de had verboden dat mensen zullen van God hier een schuld zal ze niet meer geven. De wil alles zelf bestemmen wat de mensen zullen geloven en wat niet.

0: Kari a papa, de eva leefdes gegonsen is, am tien dog starfoi. Kari en Betsy worden in een zoek gezet en moesten naar Duitsland, naar Ravensburg voor. Daar zullen ze in een concentrationslager komen. Ze waren gans opgericht. Ze wisten nog niet wat met hen zou passeren. Ze konden niet veel zaken metnemen. Ze hadden zich een beetje wat opgepakt. Kari had haar Bibel. Betsy, wenn Kari krank wird, da hat buddelte mit Vitaminen mit. In eine Jack hat Betsy sich noch eine Wurme eingepackt, denn sie hat auch so froh, so wie Kari so krank, so verzählt. Und so fuhr sie mit einem Zug und mit schrecklich vielen anderen Frühs neingespurt in ganz einem Raum. So wäre sie lang hinterwärts.
1: Vater bet Kari, ganz schnell für sich. Ach, Herr Jesus, wie in all diese andere Frühs hier in diesem Zug brocke din Wut so neidig in diese ganz straatliche Umgebung. Bitte, mag doch, dass wir die Bibel in die Vitamine für uns doch behüllen dürfen. Ich weiß nicht, wie das mir lesen ne wird, ob ich will, ob die vertrühe. Halb du uns, Herr Jesus. Amen.
0: Als ze dan nu in Ravensburg aankomen, worden ze alle in een ruim, één tipje, direct neergestopt. En wordt ze zegt, voet, alle douchen en alle de nachthemd aantreden. Als ze intergoven, dat weer schrijflijk oor met kleden. En jullie zeggen, alle door een ton neerschmieden. Nu zullen ze zich alle door aantreden. Betsy zegt, Kari, ik moet een toilet. Het wordt ook niet voor je ohne es. Aber Kari wil een beetje broeren. En ze vroeg ze, de man wil niet aan de oppost. Is hij in het woontoilet? Ja, door de eerste deur. Ze ging ze dan naar. Kari ging met. Aber, daar werd hun toilet. Wat wil dit? Ze vroeg de eerste man. De toiletten, waar vind je die? Door, in de douche. Hier heeft het schoenen. Is goed. Als ze daar waren, dan zegt Betsy, wat is het? Ik brok gewoon niet zo nodig in het toilet. Ik denk bloos, wil je de Bibel? De vitaminebuddelte in mijn jak verstoppen zijn. Oei, ja, nu waren ze hier alleen. Ze bonken ze de Bibel en moeken de bekaren op een ritje. Nu zag dat ze uit als goed zijn witte pukkel. Maar dat was niet slim. De jak, die draaide ze teup en hanken bij Betsy aan het kneep. Ze zag ze een beetje dit uit. Maar ze konden ze die metnemen. Ook een buddelte met de vitamine, die konden ze ook nog zo metnemen. Ze zei de man, hebben alle ihre Sachen nu weggeschmeten? Dan wieder. Komt. Zo worden ze in einzelne baraken gestopt. Daar werd het eng en daar werden ze met zo veel frühstyp. Ze moesten de ganzen dag schwer arbeiten. Dan arbeiten ze met frühst uit alle baraken typ. En dan konden ze zich een beetje vertalen. Kari vertelt dat ze zo ovens immer Bibel lezen deuten te ogen. Ze zegt, wat? We hebben de Bibel niet gekregen. Oh, zegt Kari, wie beden in de haar zelfs heeft ons geholpen. En ze heeft ons dat gelijkt. Oba,

een dag weer krank geworden in haar barakken. En aan je vrouw rand en wil holen en oppassen. Die zullen toch komen, je weer krank. En de oppassen zegt, en wanneer barakken? En barakken 28. Wat? Daar zijn Lies, daar gaan we allemaal niet nennen. We willen ons toch niet met Lies aanstellen. En daar je tjoen oppassen nennen. Nu wist ze waarom de Lies daar beëind waren. Ja, zo hadden ze ook. Over de ganze tijd kon Emma Bibel lezen. Ze hadden kon over Jezus in de lijf reden. En ze hadden kon zo'n schone tijd hebben. Wens de Lies daar waren. En wens daar wens tjoen oppassen nennen kon. Zijn ja veel, maar zij wil niet verstaan waarom dit in de jaren nu moet zijn en wat dit zo goed zijn. Veel maar verstaan we dat hier op Eden überhaupt niet. Maar eines dagens, waar we weten, dan wordt dit goed weer. Dan we weten, dat we God goed zijn, dan doen we alle zaken ten besten.

Blijven ze dom lagen? Of wanneer dieren worden zich vlecht opmaken? Het is mooi spannend wat we in de volgende 10 jaar in het laatste deel uit Corrie's leven hier worden.

Dat Tjenja-program van Radio Segenswelle gaat vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrijer, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein musst. En zo zei ik die vandaag op waarde.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Dit is de Bijbelstund nummer 34. De thema vandaag is de profeet Hezekiel. Een microfoon is Herman Schiemacher. Wat weetst u over de profeten van de Bijbel, lieve heren? Weetst u wanneer je geleefd hebben? Weetst u ook te wem dat je reed hebben? Kunst u wenigstens 5 profeten van het Oude Testament optalen? Mij beweegt dat immer war dat zeer diep, wann ich sei, wo unbekannt de Bibel is. Dabei is er doch een Lehrbuch für alle Christen in alle christliche Gemeinde. Dat ganze christliche Gedanke gaut, is dabei verankert. Dat is ons Grund, zoals Menno Simons zeer deid, mit dem Wahlspruch, den hij zich uitzeche deid, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Dort ist das Lehrbuch, dort ist Jesus Christus selbst. Wer die Bibel nicht chant oder studiere det, kann endlich auch kein Christ sein. Er chant sie dann gar nicht Gott, und auch nicht seinen Willen. Die sogenannte Christenheit ist von durch und durch sehr weit weich vom wahren Glauben und von Gott seine Lehre. Sie sind aufgeirrt, so aus Israel dann, weil sie die Bibel nicht chanen donne. Eine Idee in Verstellinge, eine Göttasch und eine Verstellinge, wo das Leben sein soll und was Gott sein Wort sagen wird. Veel het wordt verdrängt. En veel het is al zo afgevleefd, dat het einfach keine Kraft mehr heeft. Daarom zullen we de Bibel ernst nemen. We willen ze kennen leren. We willen ze verstaan en lezen leren. Dat is mijn wichtige aanleer, dat de jüngere Generation erfordert, wat de Bibel eindelijk is. Zo verzekert hier in de Eversicht over de Bibel, op een grove Ort en Wies, oder ongeveer, daar is dat ganze Wort Gottes te gonen, en ons een kleinen Eindruck over dat ganze Boek te geven. Dat zal niet dat lezen van Wort Gottes ersaten. Nee, dat zal dat te aanspornen. Wir wollen uns auch nicht hier in kleine Einzelheiten abholen, dann wird die wahrscheinlich niemals zum Ende kommen. Aber dadurch, dass wir diese Übersicht über die Bibel geben können, schreibe ich eine kleine Verstellung, worum dort im Ganzen geht. Von dort wollen wir über den Prophet Hezekiel reden. An dieser Stelle haben wir allgemein über die Propheten gesagt. Dat jeft in de Bibel 17 Bücher, die van profeten geschreven worden. Dat jeft ook profeten, die met Juda, oder tom Süden, reden deide van Israel. Dan gaf het ook profeten, die to ganz Israel reden deide. Manche hebben ook to de hednische Nobavölker gered, zoals Jonas. Hij wordt no Ninive, nur der Hauptstadt von Assyrien geschickt. In Daniel deit predje am Königshof von Babylon. Dat gauf Propheten, die haben von der Zerstörung Jerusalems geredet, und vom Tempel. Und dann jeftet Söhne, die haben in Ruhetide dem Volk Gottes Botschaften überbracht. Andere haben in große Not, und aus der großen Zerstörung von Jerusalem wir, und während der Gefangenschaft, das Leid mit dem Volk geduld, und das Wort Gottes an ihre Volksgenossen wiedergegeben. Was die Propheten so zu sagen haben, wir meistens nicht sehr interessant für die Menschen. Das wollen sie folgen gar nicht hören, hören. Willst du dort Sünd ab? Dort dort ein Strof ansagen? Dat deit raupen to boezen. Manchmal hat dat ook
weer tot troost en manchmal ook weer tot ermutiging van God voor de hierers. Wie wie nu Hezekiel? Wann en woer leeft hij? Wat wie zijn boodschap? Dat zijn einige vragen die we vandaag hier voor zich willen te beantwoorden. Hezekiel werd in Jeruzalem geboren, in een tijd als in Juda geen moraal en geen geloof weer. Als het met de macht en met de bediening stort bij afging. Als zin van een priester gehoord hij tot de betere mensen, zo te zeggen, naar de hechere schicht. Daarwens wordt hij ook om dat jaar 600 voor Christus van Babylonischen König Nabucodonosor met vele andere gevangenen naar Babylon geslaapt. Dat worden dan meest moderatje en de wichtige mensen verslaapt, vele armen blijven terug. Dat passiert ongeveer 12 jaar voor de endgültige Niederlag van Volk Gottes en van de Zerstörung Jeruzalems en vom Tempel. Hezekiel deed vooruitzei dat Jeruzalem tweegemaakt worden wordt. En hij zei ook dat ze in een gevangenschap naar Babylon komen worden. Hij wie wel de einzige profeet die dem uitgewählten Volk Gottes de boodschap ook im Uitland verkündigen deed. Viele mensen willen dat niet geloven dat zo wat mehlig wie. Dat er grote Tempel en ihre Seierschmacke in Storche Stadt tweegemaakt worden kon. In Hezekiel wie ook een Gefangener en hij leeft onder de Gefangenen weit weich vom Tempel van Jeruzalem, vom Land van seine Väters. In eine hednische Amjeend in Babylon wird der Glaube an der Standhaftigkeit von den gefangenen Juden ab einer ganz besonders hohen Probe gestellt. Und damit das Volk in seine leibliche und seelische Not nicht so allein geloten wird, scheit Gott dem Propheten Hezekiel nur ernt, und das heißt Gott gab diesem Mitgefangenen eine Botschaft. Dat boek Hezekiel in de Bibel fangt met een zeer komische oder interessante geschicht aan. In alle einzelheden wordt hier een visioen beschreven die Hezekiel am Fluss Kebar in Babylon houdt. Dat zijn zo angeweinige en besondere personen en dingen die de profeet zijn deed, dat wie ons Emma war da froh gedaune, ober wat dat dit plus alles bediede? De antwoord is nicht leicht te jewe, en wird ook nu te wiet gaan. Ober im tweeden Kapitel sei wie dat Hezekiel seine Geschicht vertale dat wo hij beraubt wordt van Gott im Dienst. Zuerst hat hij de Herrlichkeit vom Herrn gesehne, en ganz seltsame je beelden. Dan roept God aan ten profeten. Wie weet dat voor een profeet in deiner van haren ook vandaag nog een beroeping zeer wichtig is. Een klare, duidelijke beroeping helpt den profeet immer weiter in tijden wanneer hij ongegrepen wordt van vriend vast te blijven. Vast te blijven jens schwere Tide, jens Schwierigkeiten, en jens Anfechtungen. En ook wann im Buch van de Propheten Hezekiel dat woord, so sagt de Herr, Eva 200 Mal erschienen deed, kriegt des deiner Gottes seine Botschaft doch meist immer in Form von Geschichte en Visionen. Dat Kapitel 37, mit dem Acker, wo de Dodius liegen, is een zeer goed Beispiel. Dat is een besondere eigenschap van dit boek. Een andere eigenschap is dat de profeet zijn boodschap voorken in vorm van handelingen metteilen deed. Ten Beispiel de belogering Jeruzalem stelt hij zelfs door
indem hij de Staat ab eine Tontofel nabtegnet en sich 93 Tage lang dafür handlaien mat. Als Symbol für de Schuld und de Strof van Israel. Einmal musst hij ein Loch in de Wand van zijn Huis maken en ab en ovend met al zijn hab en goud voor de ogen van de mensen uittraatje. Als wann dort in de verbanning ging. Dat wäre volk een zeer seltsame handelingen die Hezekiel im Dienst van Gott uitführen deed. En die dat zijne deide, war de zeer nieuwsgierig en vroge immer waren wat dat te bedienen had. Dan kon Hezekiel eind de boodschap Gottes metteilen. Also wer dat boek Hezekiel anfangt te lezen, mat sich domat beschäftige dort eine ganze Reihe Visionen und Gleichnisse in symbolische Handlinge abgeteilt sind. Eine Sache ist noch sehr interessant an Hezekiel seine Geschichte. Er lebte mit den anderen gefangenen Israeliten mehr als 1000 Kilometer von Juda in Jerusalem war. Dann gab dort kein Radio und keine Zeitung. Op zijn telefoon. En hij kon zijn Nachrichten einfach so wegschicken. Wat de Nachrichten van deze Ereignisse in Jeruzalem naar de Gefangenen durchkomen, deed ik voor jene manchmal ook Monate. En wanneer ik vandaag weten wil, wat in mijn Heimat in Paraguay of in Deutschland voor zich kon deed, dan hier ik einfach de Nachrichten in de Deutsche Wahl. Oder ich lese den Brief, den mir geschrieben wurde. Und ich habe auch hier manchmal, mehr als 10.000 Kilometer von Thuis war ich, die nächste Nachricht am selben Tag noch. Manchmal sehe ich sogar besser informiert hier in Ecuador als meine Freunde in Deutschland. Aber so ging das dann nicht. Trotzdem wurde die Gefangene in Babylon an, was in Jerusalem passierte. Manchmal noch sogar bevor dort passiert deid, und zwar durch den Propheten Hezekiel, dem Gott all diese Geschehnisse weit weit von Thuis durch Visionen offenbore deid. Er zeigt all, dass Hezekiel ungefähr 12 Jahre vor der Zerstörung vom Tempel in seine Heimat rückgebracht ward. Zu deid Tiet, als hei fast genommen ward in was geführt, reden noch kein Mensch damit, dat Jerusalem eines Tages tweeën moogt worden wordt. Im Gegenteil, die Gefangene dachten, sie würden doch wohl bald waar in huis komen. Zij wären sehr guten Mutes. Aber Gott zijn Plan wie anders. En Hezekiel had de Abgabe, seine Metgefangene klar te maken, dat Jerusalem in de Tempel bald tweeën moogt worden wordt. Aber nicht mal dort. Hij moest eind ook wiezen waarom dat passieren deed. Namelijk dat dat een stroof vereend weer, voor er zind en voor er afvallen van God. Daarmee beschäftigt zich de eerste deel van de boek Hezekiel. In kapitel 25 bij 32 vindt man dan een ganze reihe profezeiungen en gerechtsboodschaften die jens de heidnische Nobavölker ihr Recht sind von Israel. Also dort sind de Ammoniter, de Moabiter, Edomiter, Sidoniter en ook de Ägypter. So is ook al in eine andere Stede gesagt, red Gott nicht mehr zu seinem Volk. In eindeils is Israel wertlich de uitgewählte Nation, die Gott mit ganz besonderer Aufmerksamkeit behandelen deid, beobachten deid, zijnen en strofen deid. Wer deze nation aangriepen of bekämpfen deid, die trak zich God zijn strofen na zich. Dat wordt in Hezekiels boodschappen van de nationen ganz klar. Aber op een andere zijde zei wie ook God zijn plan in interesse aan andere Völkers. Gottes Plan erschöpft sich nicht mehr an Israel. Er hat sein Volk erwählt und beraubt, damit es ein Segen für alle Heide
en voor alle velden abbeëerd zijn zal. Israël had zwar versagt, aber doorwein zijn God zijn plannen niet am eng. Ook vandaag nog interessiert zich God niet meer voor Deutschland, voor Europa oder voor Amerika. Hij interessiert zich voor de ganze wereld. Hij wil dat alle mensen gerad worden. De Bibel is een rechtje missionsboek, dat ons immer wieder de ogen opmaken deed voor het interesse van God voor de ganze wereld. De laatste deel van Ezekiels boek wordt ook dat troostboek genannt. Dat wordt om 2 maanden in om val van Jeruzalem geschreven. En nu heidet dat deprimierde oder entmutigde volk, een gedemutigde volk Gottes, waar dat te ermutigen en ernt nieuwe hoop neemt te maken. En dat passiert vor allem in het kapitel 36 en 37, wo de profeet in Akka met de skeletten oder doodjes je beine zijn deed, die aber ganz plötzlich waren levendig worden. Dat is een beeld van Israël, dat nog de tijd van falen en van de gevangenschaft en nog de zerstreuung waren abgebuut en te einem eenen nationalen leven komen zal. En dan in de laatste 8 kapitel van deze boek zit een beschrifte profeet in Nien Tempel, dat religieuze en nationale centrum van de Juden. En ook met deze visioen kon hij de mensen den blik waar dat doorgaan rechten, wo dat zijn zal. Dat zij zich waar naar God drehen kunnen en omdrehen kunnen. Dat boek Ezekiel wordt also in Babylon geschreven, wo de profeet met vele andere van zijn volk in de gevangenschaft leven deed. Zijn abgub werd te eerst zijn volk vervolgens te bewaren en ook eind erop hand te wijzen dat Jeruzalem tweegemaakt worden wordt als straf voor er zind. Dan zal hij ober de gevangenen treisten en ermutigen, damit ze den blik en de zicht naar God wieder vinden kunnen. Doch wel geen andere profeet had zoveel erfolg van zijn dienst gezien als des Ezekiel. Als dan dat volk Gottes 70 jaar later uit de gevangenschap terugkwam, werden de meeste van hen nog vast im jüdischen Glauben en meer nog, ze werden eind voor allemaal van een Hauptsinn vrijgemaakt worden, namelijk de Götzendienst. De Prophezeiungen van Ezekiel hebben zich ten deel in de vergone tijd al erfeld. Wie ich leive ober, dat zijn Geschichte zum Teil ook voor de Toekunft geschreven is, en dat sie van grote Bediening is. En daarwens is dat ook voor ons wichtig, zijn Boek te tjane en te verstonen. Wel we nog taubeden. Haar, wie welle die danken, dat du dien volk in Sünd en Nood nicht allein geloten hast. Wie welle die danken, dat du entgeret hast, welche Ezekiel, dat du dien handelen erklärt hast, en dat du die immer ware gewesen hast, en dat sei ook getreustet worden. Ik mochte die bidden dat die ook aan de touwheerers vandaag zijnst, en wanneer ze ook in een ähnliche situatie zijn, dat zij moed hebben durven, dat ze getroostet worden. Ik danke die dat u niemals ons alleen laten deest. Amen.

en wann onze vrienden tauhieren nu ihre radios angeschalt haben, om din woord te hieren, dan bed wie ook dat hij door u dat kriegen worden, wat in kracht nu kraft, moed en troost brengen wordt. Ik bed ook dat in din woord ansparen wordt, die truhe en die hoorzame te deinen. En wie danken die voor onze erleisung durch dienen sehen Jesus Christus, en wem zijn de nomen wie dit van die erbeden. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de passen je steeg zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuishetje. De nummer voor dit programma is 257. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 257.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en op rood van Sleven van deel is dit Lucas 16, 23, hoe het zegt. En als hij in de hal en zijn kwal opkijkt, zag hij Abraham dort wiet af met Lazarus op de schoot. De derde waarheid die we van deze geschicht leren is, wie worden noem dood mensen kennen. Als de rijke man nog leeft, wordt hij ohne twijfel maar avonds den oma prachen door op zijn schafat gezien hebben. Ik bedoel, als hij aan verhoopt, jij moet woord naar zijn nomen gevraagd hebben. Wanneer hij Lazarus hier beëert, ook maar avonds tjaand, en een eeuwigheid, wist hij voest waar hij weer. Hij onertjaand dat dat de oma prachen weer, die op zijn schafat geleen had. Hij tjaand hem zo goed wie hem nomen. Hij kent ook Abraham, wanneer hij aan mijn ook niemals getroffen had. Hij wist voes, dat is Abraham. Also met deze geschicht wieste haar ons dat noem dood waar wie mensen kennen en dat door een ware zijn is. We worden niet maar die kennen die we hier im leven kennen, ook ook zonen die ver onze tijd gestorven zijn. We worden Abraham, Isaac en Jacob zijn. Keiner wollen uns sterben sein, dort sei de verfurisch von de Israeliten sind. Wie wollen auch David und Paulus, Martin Luther und Menno Siemens treffen in Tjanen. Dort wird so wunderschön sein. Wo wunderschön wird dort nicht sein, unsere Geliefte, die für dem Herrn lebten und gestorben sind, war er sein. Dort, unsere Geliefte Mutter war er sein, die uns auf dem Schaut nahm und uns das Gebet lehrt, ik zie klein, merk mijn hart rein, China zal de bern wonen als Jezus alleen. Oude, dat jonge kind waarde zijn, wat de eller naar God zo treurig mag als de zo jong starf. Voor haarlijk, wat dat niet zijn, die waarde zijn den wie met tronen hebben moest hem dood afgeven. Nog een ding, wat deze geschicht ons wiest is, dat de gestorvenen om onze ervaringen aanwijten. De rijke man denkt aan zijn vijf bruiden en heeft een groot verlangen dat die niet ook naar deze schrikkelijke stad komen. Als is het klaar dat hij aan eeren toestand bezorgd is. Hij wil niet dat zij door zijn slecht het voorbeeld zullen verloren gaan. Mijn zonen die in de hal zijn, kunnen aan eeren familie bezorgd zijn. Dan kunnen zonen die in paradies zijn, ook bezorgd zijn. Dat eeren al je heer zich ook bekeren als ze sterven. De wensen van zonen in de haal worden op een nicht erveld. Ik zie op even zeigt dat de gebeden van de gerechten die al gestorven zijn, nog veel mensen naar de bekering gebracht hebben. Jo, de gestorvenen weiten om onze ervaringen om. Vielleicht niet om al de dagtäglichen ervaringen im leven, aber zeker is aan daaraan te doen, wanneer we in onze zuiligheid oder ohne Christus sterven kunnen. De tijd om zeker merken waar we in eeuwigheid zijn worden, is nu, wanneer we nog hier leven. Hast u die voor de eeuwigheid reed gemerkt? Was u die als Christen al gestorven zijn, waar treffen? Doe die Entscheidung om Jezus zijn noodvolle zijn niet langer opschuiven. Wils, du weet niet wanneer die tijd hier beëerd even is.

0: Vi hørgen ans her en kapitel on i den nye testament i det bjørk Markus.
1: Markus, kapitel 1. Da det evangelium van Jesus Christus Gott sin sehen, funk so an. En profeten Jesaja steht so geschreven. Ik schek einen met een Norecht, die van mij wordt in Waagreit maken. Eine Stem, die aan de wildnis lüd roepen wordt. Mag dem Herrn einen Waagreit, mag dem einen glicken Stich. Dorat kam Johannes de Diaper aan de wildnis in predigt, dat ze amtieren sollen en zich diapen loten, dat aan de Sünden verjeft worden. En dat falsch van ganz Judea en alle Mond van Jeruzalem ging han, en leidt zich van arm am Jordan diapen en bekannten ihre Sünden. Johannes droeg een kleid van kameilenhoor en een ladenen gart om de haften en hij eit grashapper en willen honig. Hij predigt en zeed, nu mij komt einer, die stärker is als ik, en ik zie dat niet eenmaal weet, dat ik mij ver aan bek, die schou ben je op te lezen. Ik diep junt met water, die ober wat junt met dem heiligen Jezus diepen. En dat kwam zo ram dat Jezus en die tijd van Nazareth naar Galilea kwam en zich van Johannes am Jordan diepen leidt. En zo bald als hij uit dat water steeg, zag hij dat zich de hemel opmerk en dat de Jezus zich zoals een duif op hem zaad. En een stem van hemel zeet, du best mijn zoon, die mij goed zie, met die zie ik zeer tevreden. En voets doorop bedwong de Jezus aan Ruud in de wildnis te gaan. En hij weer 40 dagen in de wildnis mang de tieren en wordt van Satan verzocht en de engel bedeinden aan. En als Johannes eerst vals genomen weer, kwam Jezus naar Galilea en predigt dat evangelium van Rijk Gottes. En zee, de tijd is gekomen, en dat Rijk Gottes is hier, keert om, en blijft aan dat evangelium. Als Jezus om Galileische meer verlengd ging, zag hij Simon en zijn broeder Andreas Erenaats en Wouter schmieden, wils dat weer een Fischer. En Jezus zeete aan, komt en folgt mij nu, ik wil jen te Menschen Fischer maken. En voorts abbesteed verleiten ze Erenaats en gingen met aan. En als hij een beet wieder ging, zag hij Jacobus, Zebedeus zijn zoon en Johannes, wat den zijn broeder weer, wo ze aan een lam Erenaats vlekten, en hij ziem nicht die ook te ropen. En die leiten eren voor dat Zebedeus met ere ongenomene manen en de lam en gingen met aan. En ze gingen naar Kapernaum. En als de Sabbat kwam, ging Jezus aan de Juden schoel nernen funk aan te leren. En ze staunden over zijn leer, wil zij leer gewaltig en nicht zo als de Schrift geleerde. En Jordan wie aan ere Juden schoel een man met een onreinen geest. De geest schreeg en zei, wat hebben we met die te doen, Jezus van Nazareth? Bist du gekomen ons te verdorven? Ik weet wie du bist. Gott zijn heil je. Jezus drijft hem, bevol hem stel te zennen en den Mond te verloten. De beise Jezus kweel den Mond schrecklich en tjem met een grote geschreich ruit. En alle Mond staan door Eva, zodat ze zich untereinander vroegen, wat is dit? Eine nieuwe Leer? Hij heeft gewollt Eva alle eine Geste en de gehorchen aan. Aber wat Jezus gedonen had, reed zich schwind rond, zodat ze dat bald alle wegen in Galilea wisten. Sobald als zij de Judenschul verleiten, gingen Jezus, Jacobus en Johannes met Simon en Andreas met naar ihre woning. En ze zeiden Jezus dort, dat Simon zijn schwiermutter krank am Bad wie en Fieber had. Hij ging aan, fout haar aan de hand en halp haar op. Dat Fieber verleit haar en ze funk aan te bedienen. Als dan so was eerst de Zahn unja wie, werden allerhand Kranke en Besetene naar Jezus gebracht. De ganze Stadt sammelt zich ver de der. En Jezus heilt veel van ihre verschiedene Krankheiten. Hij drijft vele bij zijn Geister uit. Hij leidt de Geister over nicht reden, wils de wisten wie hij wie. In nächsten Morgen, tijdig bij dies, da stond Jezus ab, verleidt dat Huis en ging naar een einsame Stadt om beten. Petrus en die wat wie am wären, sachten zich am. En als zij empfangen zeden zij, alle man siegt nu die. Jezus zegt, wel wie andert wir in Han gonen, nur de Darpa, die dicht bij sind, dat ik du ook predigen kan. Dat is wo ik gekommen sie. En door dat reisde durch ganz Galilea, predigt an ihre Judenschulen en drijft bij ze juist daaruit. Ein Leibra kam nu am, fall ab de Knieen en prachat am gereinigt te worden en seht. Wann du west, kost du mir reinigen. Jesus jammer dat Eva am, hij streikt seine Hand uit, dat hij am anschiert en seht, ik word dat daunen, sie rein. En als hij dat seht, kam de Krankheit ruit en hij weer rein. Jesus schickt am Fuß wach en wohnt am strengen seht, sei du nu, dat u dat keinem zaaien wurscht, aber go en stal die den Priester fair en bring so as Moses befohlen haft, de Opfer aus einen Beweis für die Reinigung. Hij aber jink rüt en mug de ganze Geschicht bekannt. Hij red so viel davon, dat Jesus nicht meier frie an eine Stadt nerngonen kon en meier en wietlef je jähenden bleif. En doch kämen die Menschen von aller Wege nur an.

0: Vi hørken ansi ein kapitel on i Nyen Testament i dat bjok Markus.
1: Kapitel 2. Als Jesus en poa dag lota vara no Kapernaum keim, hieren de menschen dat hij no hus gekomen wie. Dan keimen so veel taub dat so goa büten verde der nicht meer rühm wie en ei predigt dat woord. Do keimen ook feiermana no am, de einen gelähmden drugen. En willst du so veel menschen wieren, dat ze hem niet bij Jezus brengen kunnen, mogen ze rood boven Jezus een lachdijk tot dag en leiden den geleemden met medraads taub ver Jezus rauf. Als Jezus er een loven zag, zei hij tot den geleemden, mijn zeen, die zijn dine zenden verjeeft. Door zouten zonen van de schriftgeleerden die bij zichzelf stochten, waarom reed des man zo, dat als je last dat, wer zes dus God kon zenden verjeven? Jezus wist in zijn juist zeer bold wat de menschen bij zich am hoort dochten en zei toe aan, woran denk je zo over de zaak? Wat is leichter te den gelähmden te zaaien, die zijn de zinden verjeeft, oder te zaaien, stu op, neem din baden go. Ober dat je weiten kennen dat de mensen zijn hier op ihr de kraft haft, zinden te verjeven, zeet het te den gelähmden. Ik zei die, stu op, neem din baden go ne huis. Hij stond op, neem zijn baden je grüt, zodat zij am aller zijnen kunnen. Zij wunderten zich alle door Eva en loofden God en zeden, zo wat als dit hab wie nog niemals hier zijnen. Jezus ging nog eenmaal uit naar de kant van meer, en hem kwam in een grote schoofinger aan en hij leerde aan door. En als hij weer ging, zag hij Alfeus in zijn leifie, een taxcollector, en zijn boot zetten. Jezus zei te hem, volg mij nu. Leifie stond op en volgde hem nu. Als Jezus bij leifie hem huis te middag weer, uit een veel taxcollector en zinder met hem en zijn jinger toop, wilst du weer een veel die met hem metkomen. Als de schriftgeleerde fariseer zagen dat hij met de taxcollector en zinder toop uit, vroegen zij zijn jinger, waarom aat hij met taxcollector en zinder toop? Als Jezus dit hier, zei hij toe aan, de gezonde brokken den dokter nicht, den brokken maar de kranke. Ik zie niet gekomen de gerechte aan te loden over de zinder. Als Johannes zijn jinger en de fariseer vasten deiden, kwamen einde en vroegen aan, wat komt dat, dat Johannes zijn jinger en ook de fariseer er de jinger vasten over die nicht? Jezus zei, wat kennen den brigam zijn jast vasten, während hij nog bij aan is? Zolang als de brigam bij aan is, kennen zij niet vasten. Over de tijd komt, dat aan de brigam wordt waargenomen worden, en dan worden zij ook vasten. Keiner wordt een oude kleid met nieuwe zeichflekken, en wann dat weer wordt, wordt dat nieuwe van olen losrieten, en dat lach wordt bloos zoveel rater zennen. En door jet ook keiner nieuwe wien en oude wienladers, en wann jemand wordt, worden de laders opplotsen, en dan wieren de wien en ook de wienladers beides verbrokt. Einen Sabbat ging Jesus durch die Getreidflecke, und seine Jünger fangen an, Ohren zu plecken und auszurubbeln. Dann sehen die Pharisäer zu ihm, kick doch, was deine Jünger am Sabbat tunen, dort es nicht reicht. Hei seht zu ihm, habt ihr niemals gelesen, was David deit, als hei und dei, die mit ihm wären, hungrig wären, und nicht zu eten hatten? Hei ging dann, als Abiathar hoge Priester wär, im Gotteshüß nern, und eit dort braut, dort Gott geweiht wär, und saß keiner als der Priester eten dorf. En geef dan ook nu die, wat met aanwieren. Dan zei de toe aan, de Sabbat is door wegen de menschen, en niet de menschen wegen den Sabbat. En door wegen als de menschen zijn ook haar over den Sabbat.

Gaude Marius. Du hirst dem Kaffee in Mate. Die begreist hier Christoph. Kannst du 3D filmen? En normaal is je dat bloes 2D. 2D is wanneer je dat bloes een plot op een pantalje kijkt. Dat is du, wanneer je op YouTube kijkt, mij nu waarschijnlijk voor zijn kennen. Dat is 2D. Dan ja, van zijn wat man 3D zijn kan. En wanneer je zijn film zo staat, kijkt er zijn video's, dan schmiedt de mensen zich nog mal wens dat. Fangt dan zo aan 8 te loten. En ze du. Redt man dann auch nochmal abstehen von dem Spuß dann über mal bloß. Da würde ja auch interessant sein, vielleicht Feier D, dann würde wir vielleicht auch mal reich rechnen können. Und, naja, was würde dann sein, wenn einer sehr hungrig wäre? Und dann einer sich muss irgendeine Propaganda von Erde ankecken, oder habs wie Erde gemerkt wird. Das würde nicht gut wort haben, nicht? Zo, ik zie ons vrouw van dat bluis bij 3D blijven dat, wat dat de talste en dat achtste jaft. Feier D, kennen ze minst halve nog eens mal en stuit ze met wachten. Zo, we gaan vandaag vrijdag. Vrijdag den 4 september. En du vandaag is dat hier op gewitter in deze gegend. 70% Chance verheen jeweils ons danach, de waterdienste in abwarmen, wat soll het bij 26 Grad en maaglich worden bij 17 Grad Celsius. Zo, so, dankschön dat du angeschaut hast en dat nächste hart wir uns hier mal in Leut an.

0: De grup gekleide handel.
1: Quarterpere.
2: Breukbeschmeren.
0: Knaatsepeter.
1: Uno spelen.
2: Kjukebaken.
0: Kaffers parken.
1: De grup voor gruppen, wo gruppen zich pokken. En een plotietje mensen, wo de

Daar werden drie tjenis die over alle 12 stammen regeerde, Saul, Doft en Salomo. Nadem wat dat tjenigrek uit de neen gereten. Daar werd dat Israël tjenigrek met 10 van de stammen, met Samaria als ere hoofdstad. En dan weer door dat Juda tjenigrek met die 2 stammen en Jeruzalem als ere hoofdstad. God had Doof gesproken dat hij wordt zijn tjenigrek op Emma vast stalen. Dat Juda tjenigrek had tjenigs die Doof zijn nakomen weren. Niet alle van die weren tjenigs die God nog volgde, maar meer van die weren. Dat Israël tjenigrek had geen tjenig die God nog volgde, die weren alle afgatsdienen. Schließlich moest God beide tjenigreks van dat land wegnemen, Israël eerst en dan ook Juda. De Assyrien armee vanuit het noorden neemt de 10 Israëlstammen gevangen. En zo bij 140 jaar later neemt de Babylonien armee de 2 Judastammen gevangen. God had den bed veel profeten geschikt den te warnen en proeven aan trek naar God zijn wij te brengen. Voorken de dat valt niet naar den hartje en een van de profeten worden vervolgd en sogar doodgemaakt. Nu Amos weer God zijn profeet en dat Israël tjenigrek zo bij 60 of 70 jaar verdem dat dat tjenigrek en Samaria vernicht worden. Dem tjenig zijn noemen weer Jeroboam. Aber hij is niet dezelfde Jeroboam als de eerste tjenig over de 10 stammen. De eerste Jeroboam moet 2 goldene tjalven, een am zuiden van dat land en de andere am noorden. Hij zei deze weer de God die aan van Egypte uitgebracht had. Hij bracht af Gods dienst en zijn land en aan. Dit weer de mensen jaren later, na wem God zijn profeet Amos schekke deed. Amos weer God zijn profeet te Samaria en de 10 stammen Israël, aber hij woonde en dat Juda tjenig rek land. Hij kwam van een zeer kleine dorp am zuiden van Jeruzalem, benomen Tekoa. Hij had een goede zin van wat God en de wereld doen wil, en wat God ook en de toekomst doen wil. Zijn boodschap weer niet bloos voor Israël, aber ook voor andere nationen die ram dat land Israël weren. Daar waren 2 andere profeten aan dat Israël tjenigrek, die Israël tot dezelfde tijd God deende, en die waren Jona en Hosea. Tot dezelfde tijd waren daar ook 2 profeten aan dat Juda tjenigrek, en dat waren Jesaja en Micha. Dat is goed mogelijk dat deze profeten zich een en een andere tjande. Amos zijn boodschap als een boodschap van dat oordeel dat God op deze nationen brengen wordt. Dat wordt ook recht zo erveld als Amos dat gezegd had. Nu lees ik Amos dat eerste kapitel, de eerste vers. Dit zijn de Amos zijn weerd, een schopvormen van Tekoa, die hij zag wij in Israël en de dag van Uzia, tjenig en Juda, en de dag van Jeroboam, Joas zijn zin, de tjenig en Israël, 2 jaar ver den eed beber. Amos wie een gewenlijke mens, die bij zijn arbeid bleef, en God roept aan dat hij een zeer wichtige arbeid voor hem doen zal. Wie wel uitvingen wordt van een man hij werkelijk wie. Dit wordt ons in dat 7e kapitel beschreven. Vandaar wil ik nu de 10e tot 15e vers lezen. Go een beetje in vooruit, maar laat het zo zijn. Dit wordt ons inzicht geven, wer des man weer en wat zijn dienst weer. Amos het 7e kapitel, 10e tot 15e vers. Dan deed Amasiah, de priester in Bethel, naar de tjenig Jeroboam, tjenig van Israël, naar rechts schikken en zeid, Amos heeft zich tegen die gestalt, mankt de mensen in Israël. Dat land kon zijn weerd niet verdragen. Dan dit is wat Amos gezegd heeft. Jeroboam wordt met dat zwaard doodgemaakt worden, en Israël wordt zekerlijk gevangen genomen worden uit haar land. Dan zegt Amasiah tot Amos, Go, du profeet, zij die ver, dat du nog Juda jest, en dat du door din brood eten deest, en door du din profet zeer.
en kan niemals wachten op battle met dien profetseer, dan dat is dem tjenig zijn heil gesteed, en wo dem tjenig zijn woonhuis is. Dan antwoord Amersen zeed, ik weer geen profeet, en ik zie ook niet een profeet zien zijn. Dan ik zie een schophoord en een de moelberenbeem, bezar je dat. Ober de Heer God neem me van mijn arbeid en zeed te me, go, profetseer, to mijn volk Israël. En dan geef Amos zijn boodschap, to Amasaya, dem tjenig, en dat volk Israël. Bethlehem weer en de tijd mon een kleine steed, ober Tekoa weer nachtlander, en dat is waar Amos woont. Zijn daar weer zo bij 6 mil van Bethlehem. Dat is niet immer van de grote steden dat God zijn dene roept, en dat is waar dat met Amos weer. Amos weer niet weten breed bekend, en hij is niet ergens zest woer erwähnt. God wordt zonne te zien dienst roepen, die aan gehoorzaam worden zennen, en dat wordt geen onderscheid maken van woer die mochten zennen. Dat is nu ook nog krijgt zo. Dat maakt geen onderscheid van woer du tjemst, oder wat die na arbeid mocht zennen. God wordt zonne mensen te zien arbeid roepen, die aan gehoorzaam worden zennen. De Bijbel zegt dat dooft van Bethlehem weer, en dat hij ook een schoop had weer. Ober God roept aan en moek aan dem tjenig, even zien gans het volk Israël. De Heer Jezus wordt in Bethlehem geboren, en hij woont met Jozef en Marie en de familie in Nazareth, en dat weer ook een kleine stad. De welt geeft ihr, te zonen die rijk zijn en weten breed bekend zijn, en die van grote steden komen, aber dat is niet zo als God werkt. Dit is wat de apostel Paulus in 1 Korinther 1, 26 bij 29 schrift. Dan breide je zijn jun beroep, dat niet veel wijzen om vlees, niet veel je woltje, niet veel hoog je achter beroepen zijn, aber God heeft den gewählt, die in de welt voor aanzinnig geacht werden, om die wijze te schoon te maken, en God heeft de zwakke in de welt gewählt, om de sterke te schoon te maken, en verachte in de welt, en dat geringe heeft God gewählt, jo, en zo dat niet is, om dat te nus te brengen, wat is, dat jene zich ver God zal pochen. Zonne die God deine welle en am gehoorzaam zijn, wordt God te zien deen stropen, want die ook van een kleine dorp zijn. Zo weer dat ook met Amos die van Tekoa kwam. Dat is interessant te weten dat de schoop, voor den hij verzorgen deed, weer niet de baaste schoop. Ober de wal van de schoop weer zeer lang en had veel weet. Dat is een weg waar Amos voor zichzelf en voor zijn familie verzorgen deed. De andere weg weer dat hij moelberen bij hem vlegen deed en de vruchtplekken deed. Wanneer Amos ook van een kleine stad kwam, doch schickt God aan naar de stad Bethel, dat hem noorden van Jeruzalem weer. Dat wie een van de steden, waar de eerste Jeroboam een goldene kalf opgesteld had. Dat wie een stad waar of Gods dienst zeer rief weer. En dat is waar Amos God zijn boodschap geeft, van waar God zijn oordeel op aanbrengen wordt. Er zijn nu ook zo'n predigers die God zijn woord recht uitgeven. Ober daar zijn ook veel die er een gedanken uitgeven. Ze willen niet van de zin of van God zijn oordeel heren of onrechten. Dat is ook een waarheid dat aan één dag bejegend wordt. God wordt de zin en de godloze rechten. De zin is in Christus betoeld. Ober wanneer ze Christus afzaaien, dan moeten ze God zijn oordeel ervaren. Zonen die de Heer Jezus aannemen, worden niet in dat gerecht komen. En dat is God zijn dank. Als Amos met God zijn boodschap naar Bethel kwam, wil Amasaya niet hebben dat hij predigen zal. Wanneer hij ook de priester in Bethel weer, doch geef Amos aan en dat volk de boodschap die God aan gegeven had. Hij weer zeer leeftolig, maar hij hield niets terug van wat God aan gegeven had. De mensen worden to eerst nog aan gehaakt, dan hij reed eerst van dat oordeel dat God op de nationen ram Israël brengen wordt. Dat geval den zeer, dat heet Israël. Later wordt Amos ook van God zijn oordeel op Israël reden, en dat geval aan reicht nust.
zo zijn de meeste mensen nu ook. Wanneer een predier van andere mensen er een zonde redt, dan is dat bij aan zeer aangeneem. Maar wanneer hij een ere zonde redt, dan is dat recht niet aangeneem. De leven, hij heeft geen recht dat te doen. Dat is ook recht wat ons veelt. Wanneer onze zonden niet worden op een boord gemaakt door ons, moeten we die dan bekennen en die verloten. Dat is zeer wichtig, dat God zijn woord krijgt uitgegeven wordt, zoals God dat gegeven heeft.

nu de tweede en derde fase in Amos het eerste kapitel. En hij zei, de Heer God wordt van Zion roeren, en van Jeruzalem had hij zijn stem heren, en de schoop hoort er weid als verleden, en de spets van den Karmelboog als verdriecht. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen, nee, voor vijf, waar ik niet wegdreie van de stroof voor Damascus, dan zij haar Gilead met ijzeren gereedschap gedraagd. Dat deed Amos niet zeer lang, wat hij naar zijn thema komt. Hij wordt de nationen eerst adresseren, die jegen Israël zijn gewaast. Dat eerste dat hier erwähnt is, is Damascus. Wanneer Israël ook gezindigd houdt, dacht dat God zich met den talen, hij houdt zich met den verbonden. Damascus wie hem noorden van Jeruzalem, en weer de hoofdstad voor dat Syrië, Tjenigrik. Dat zegt dat ze houden Gilead met ijzeren gereedschap gedraagd. Als dat volk Israël van Egypte eruit gekomen weer, en zich reedmoeken en er land en entegonen, bleven eenje van den aan de oostenzijde van den Jordaanvloes. De stammen Gad en Ruben en de halfstam van Manasse nemen er land en dort wordt Gilead genaamd wordt. De mannen van deze stammen komen over even den vloes, de andere stammen, met den terug te helpen. Als zij dat voor de gebracht hadden, gingen zij terug naar hun families. Dit weer dat land en de mensen, die Damascus gedraagd had. De tijd wordt komen, zegt Amos, dat God den met oordeel bezeker wordt. En de vierde en vijfde vers zegt de Heer God hoe hij dat doen wordt. En dan nu de zesde vers, zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vijf, waar ik niet wegdraai van de stroof je in Gaza. Wil zij haar dat ganse volk, de gevangen genomen, zodat zij aan naar Edom brengen kunnen. De Heer brukt weer in al deze vers, die vreemd zijn te ons. Hij zegt, voor drie overtredingen en voor vijf. Dat meent niet dat God niet talen kon, oder dat hij vergeten heeft. Dat meent datzelfde als wanneer wie mochten zeggen, ik had die al duizendmal gezegd. Dat is werkelijk niet een duizendmal. Dat meent aber dat we haar dat genoegmal gezegd, dat mensen dat verstonen zullen. En dat meent ook dat dat koffel van ere zinde nu gans val weer, en nu moest dat oordeel uitgedraagd worden. Gaza weer een stad dat tot de verliste valt geheerd. Dat is een nomen dat voor dat ganse volk gebruikt wordt. Dicht die ganse geschicht van de Israëlieten, werden de verlisten de fiend, de volken tegen de Israëlieten treden. Edom is een land dat am zuiden en oosten van Gaza is, en am zuiden van de Dode Zee via. De mensen die daar woonden, werden de nakomen van Esau, Isaac zijn zoon en Jacob zijn broeder. De twee breder kunnen niet ene met de andere taub goed voor zich komen. Aber God had Jacob erwählt en er steht Esau. Wat God nu tegen Gaza houdt, wie dit. En er steht dat ze de gevangenen van Israël met je helpen houden, hadden ze den waarde gevangen genomen en deden den aan Edom afleveren. En de nächste vers zegt God hoe hij aan stroffen wordt. En zo passiert dat ook. De negende vers. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vijf, waar ik niet van Tyrus zijn stroof wegdraaien. Wil zij nemen dat ganse volk gevangen en brachten den naar Edom, en deden niet in bond van de broederschap behouden. Tyrus wie een zeer wichtige stad in dat Fenizien land, dat hem noorden weer van Israël. Dat wie een land dat de lang den grote zee weer. Dat wie een stad die op een insel gebouwd weer. Die houden veel scheep en zeemannen, en die de veel geschaft op een zee drieven. Die waren ook onmenselijk, wanneer ze andere mensen gevangen nemen. Zonen die van de Israëlieten, die van ere vriend wegkomen willen, nemen ze gevangen en brachten den naar Edom. Dat schijnt zo dat door een bund tussen Israël en Fenizien weer gewaast, aber dat deden zij nu niet eerder, en deden den leven meer schoot. God zei dat er koffel weer ook val.
Die mensche Geschicht vertelt ons dat een andere nation, die veel nationen vernichtet deed, gewann even Tyrus. Ze schroepte de ganze stad op de insel en den zeeën in. Gott zijn weerd worden erfeld worden. Nu de elfde vers. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vijf van Edom, waar ik niet ere stroof wegneme, wils hij haft zijn broeder met dat schwert hingeraan gejocht. Hij hield zijn metlied van aantreeg en derg zijn oeien deed hij aan verrieten, en hij haft zijn raag nog emmer geholen. Edom zijn koffel weer ook val, zoals wie je zijn had, neem Ezo zijn nakomen woonde en Edom. Als Israël van ere fiend wegrande, wie Edom reden den met dat schwert hingeraan te jagen. Met zo'n weerd verstoor wie, dat ze ere on je heerje doodmaken deden. God zei dat hij zijn oordeel op Edom brengen wordt. God laat zich niet spotten. O nee, zo'n die zijn fout slecht behandelen, worden zelfs met God zijn oeien ervoren. Wils Edom geen metlied houdt voor Israël, wordt God ook niet met Edom metlied hebben. God regeert over alle nationen en wordt oordeel brengen, voor nedig. Nu, hoe zullen we dit in ons leven vandaag aanwenden? Wat heeft dit tot ons te zeggen? Eerstens moeten we behouden dat God de macht en de volmacht over alle nationen heeft, den te regeren. Hij wordt een chenig onder een nation, brukken zijn wellen te erfellen. Ober, wann zo'n chenig onder een nation, God niet onerchant, oder wie de jet als ze zullen, oder zich even ere macht pochen, dan kan God ook zo'n en den grond vieren. O jo. God zijn in nood en geduld dat lang duren. Ober schließlich moet dat stoltheid, dat pochen, en dat Godloze gestroofd worden. God is heilig, en hij is gerecht, en zo'n wat zich jegen aanstalt, moet gerecht worden en gestroofd worden. Dit neemt ook in betracht dat wat God zegt, wordt krijgt zo passeren als hij dat gezegd heeft. We kennen ons gans op zijn woord verloten. Er zijn tijden en dit leven waar we wonderen hoe lang dat nog dieren wordt, wat de Heer terugkomen wordt en zijn tjingen alle naar huis nemen. Er zijn tijden waar we wonderen of dat bezig gewennen wordt, dan dat schijnt zo dat het immer slechter wordt en dat de godloze meer en meer de eeuwenhand schreeuwen. Mijn liefste vriend, wanneer dat ook te tijden zo schijnen deed, dat wordt niemals passeren. God heeft gezegd dat de poorten van de haal worden niet den eeuwenhand, eeuwen Christus, zijn gemeente schreeuwen. God heeft de eeuwenhand, hij regeert. Hij heeft de macht en ook alle volmacht. Daar wordt bood een tijd komen, want God zei er wordt genoeg. En wordt terugkomen in ordening en aanbrengen. Alles wat aanreicht en bees en godloos is, wordt tot een eng gebracht worden. Dat brengt mij naar deze vraag, die ik nu verstellen wil. Waar was du, mijn vriend, zinnen, wann God in zijn gerecht komen wordt? Er zijn plus twee steden, waar du dan was zinnen, in dem Herr Jesus oder in deine Sünde. Dat eng van de zind is de dood. En dat eng van zonen, die in Christus zijn, is de hemel. En dat eeuwig leven. Hoe kanst du in Jezus Christus zijn? Nou, mijn vriend, Jezus starf voor die en heeft die zinde alle betoeld. Du kanst dat tot die zelfs aanrekenen, wann du dat aannemen worst. Bechan die zinde, en geloven neem dem Herr Jezus als die eense heiland aan, en hij wordt die raden, hij wordt die zelig maken. Dan bist du in Christus gestalt. Hij kämt en woont en die, durch dem Heilige Geest. O, mocht de Heer en zijn genood, zijn radungslicht en jene harte en enschienen, en jene de verzekering geven, dat je God zijn tjingen zijn geworden. O, mocht de Heer zijn zegen, op jene alle zinnen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: luister ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Welkom to the program De Stem voor Hoop Me. Wie zijn Ben en Lisa Wall. We reden te jullie van het praktische ei- en familieleven. We vrijen ons dat jullie die wereld aan ons toe te horen.
2: Goed, hier wat het is aan, hè?
3: Oh ja, yeah, for sure.
2: Ja, van de feit moet wat weer duiden. Of wat een verschillende beleef, nee?
3: Ja.
2: Yeah. Ja, ik zou in BC was voor met dat een mission reis.
3: Mm-hmm.
2: Ik had alleen het toe met haar reden, een paar verschillende reden. En bijeen de veel mensen hadden een zeer schijne titel. Maar die ruimte drieven en wie aan schijnt op je heten en je lachen. Deel je schichten houdt me aan je hart. En ik zong danach. Ja, ik had meer leren gezongen. Dan achter je leen had toen met zo'n andere gruppen top te spelen en zingen. So, oh, wir brauchen een werkelijk zeer schijne titel. Feuerwerk wat ik ja.
3: Piefde.
2: Wat? Wees me verstaan. Ja, nou, ik weer een vijfde al, nee? Yeah. Maar ik was artiest weer. En, yeah. En ik word het einde nacht voor dat ik, reizen deed. Dat ik kon me einde nacht extra gebukt. Ik ben in einde nacht maar in Vancouver blijven, waar ik niet gewist waar ik dort gewist, waar ik unbedingt niet gaan. Den jet tickets is dort, besteld. Maar als ik er aan word dat het zo weer, ik weer een beetje moutlust met, cause dat weer een dag langer waar ik weer waag zijn van de arbeid en een dag wen ja maar die top zijn. So ik weer een beetje moutlust met dat. En dan, red ik te mijn weer te van en we waren als eindig te weer, verzeichen in Uzak zijn, de verder God, we de, vielleicht somebody haben wat hij wil gaan, ik dus al bejenen. En, so als ik dan, moedagsmorgens, als ik een waag van St. John BC dan naar Vancouver vlieg, dan denk ik door een airport naar is weer schwer en dan zag ik me naar om. Zijn is dat mens die wil zijn wat ik doe weer ving. Wat God wil hebben dat ik vlieg zal met reden doen. Wie wil me zeggen dat ik een extra nacht blijf. Ik wil, dat zal niet verdammeld zijn. Een nacht betoelen en een dag van de arbeid weg zijn. Ik zei, doe maar een uur voor zijn. Weens God dat niet dingen vergeefs. Want het zo passiert als ik zul het als gezien had dat ik zo'n hoor naar gehoor ben ik zo. Als ik dan een motel voer, ik kom bij de airport, bij de airport kreeg ik nog geen fijn, waar ik zo zag dat ik zal met hen reden. En dan weer luta bij motel, als ik dan een restaurant voor de onkast, doet niks. En dan ging ik dan sloep, maar ik dacht zo, man, wat een dag voor je heeft zijn, dat ik je bloos maar een nacht zou mij verrijven. En ik weet, je zou het drank, ik zeg, dan wil je vlieg ook nog een uur zijn. Meer om het verrijven, nee.
3: For sure.
2: En dan is morgens, als ik dan opstond, klok feier. Ik wil klok 4 waar op het airport zijn, dat ik dan maar kan huis vliegen, dat ik... We doen een tijd zijn, als ik dan... Wanneer aan zou
3: doen...
2: Een elevator. Wat? Een elevator. Op Engels. Dan doe ze handtje, dan... Kijm ik toch aan, als ik dan op de knop gedraagd heb, en daar ging ik op, en kijm er een grote guy uit. En ik kijk hem zo aan en zei, good morning. Zeg ik, is dat werkelijk? En zei ik, oh, hier is de guy. En dan voelt het eigenlijk, hoop ik, gezegd, de funkt er aan te share met mij, dat hij weer, ze had 5 en 2 van die hadden, kreef im kap, bin verstand. En, ze weer in Jeruz, dat hospital had in Jeruz, dan den dag voor en dit motel nan, ze weer in gleich van deze ambient nicht, ze reden met een kranken

Ons ovens kom er zuster Betsy ganz oprecht en zegt, ha je dat ook al geleerd? De veranstalte en de gemeente, alles is verboden. Dit weer het jaar 1939. In de Tweede Weltkrieg vang aan. En Duitsland weer een ganz schlechte man aan de macht te komen, Adolf Hitler. En daar verzocht alle länder in te nemen, Österreich, Polen, Dänemark en Nieuw-Holland. En de had verboden dat mensen zullen van God hier in de school. En de school zal ze niet meer geven. De had wil alles zelf bestemmen wat de mensen zullen geloven en wat niet.

0: zelfs met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Je hier wat een programma over de radiozendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie vrije antwoord hoort dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed wat aanhieren willen. Een antwoord van je bed is ook van deur wat dat je door dich mochte in je geloven gestoord, abgemontet en getreist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn een rijken zegen. Am Mikrofon ist Wader soos Emma, jün Bruder und Deiner, Jakob Funk. Will du nun noch top beten? Himmlische Vater, wie danke dir dafür, dass du uns von dir Wader die Gelegenheit gibst, über die Luftwahl mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde nur Wader alle top richtig sehen möchtest. Und wenn unsere Freundin Tauhira nun ihre Radios angeschaut haben, om dien woord te heren, dan bid we ook dat hij door u dat kreeg worden, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik bid ook dat in dien woord aansparen wordt, die truwe en gehoorzame te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen wie dit van die erbeden. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetten. De nummer voor dit programma is 257. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 257.

0: Bí hargin an si ein kapitel an í Nýjan Testament í dat bjók Markus.
1: Kapitel 5. En ze kemen nu de andere zid meer en de gaan erin naar ere jeend. En als hij uit de lamp stieg, kem aan voets een man van man te greven en jeend, die van een arreinen juist bezeten weer. Des man woont man te greven en weer met Norsmeier te bingen, niet hem al met jeden. Hij wie al volken aan hengen feit je keet was, op hij had nog immer de keten twee gereten en de isa schon de feit twee gebroken, en door wie keiner die hem vast nemen kon. Hij wandert dag en nacht, mang de greve en aan de boy schreeg en sloeg zich met steiner. Als Jezus kwam, zag hij hem al van wiet af. Hij rande met jeen en schmeid zich ver om op de knieën. Hij schreeg met luide stem. Wat heb ik met die te doen, Jezus? Du bist dem hechsten Gott zien zien. Schweer ver Gott, dat du mij nicht quälen wurst. Wils Jezus hatte hem gesagt, du bist er jeist, komm ich dessen Mensch rüt. Dan vroeg Jezus hem wo hij heit. Hij zei, ik heit duizende, wils wie sind onze vele. En hij praag had Jezus immer waarde aan nicht uit de jeen terug te schekken. Door dich bij om boog groos een grote herd schwien. Dan praag hadden de arreine jeste aan de schwien dan voren te loten. Jezus schief aan de vrijheid en de beise jeste kemen ruut en voren aan de schwien dan. En de herd van 2000 schwien moracht en meer dan en de versopen. En de schwien zwaard randen en vertaalden aan de stad en ook op dat land wat geworden weer. En de mensen kemen haan te zijn en wat passiert weer. En als zij nu Jezus kämen, zagen zij den, die van de arreine jester wie bezeten je was, vernünftig in je kleid zetten, en zij vechten zich. En die dat je zijnen houden, vertaalden de mensen, wat met de man passiert wie, die van de beise jester bezeten je was, wie, en ook wo zich dort met de schwienram genomen houd. Dan vongen de mensen aan Jezus dringend te prageren, ere jeen te verloten. Als Jezus in de lam nensteeg, prager de man, die van beise jester wie bezeten je was, of hij metkomen kon. Jezus leidt het niet toe, ob er zeet hij zal naar huis, no zijn familie gonen en aan vertalen, wo de haar met am metleid houdt, en wat hij aan en zijn genood voor een groten gevallen gedonen houdt. En hij ging los en funk aan, en de tienstede te vertalen, wat Jezus alles voor hem gedonen houdt. En alle man wundert zich. Als Jezus waren met de lam, no de andere ziet meer gevoren wie, sammelden zich door bij woord waren veel mensen om aan. En Jairus, einer van de leiders van de Judenschool, kwam ook, en als hij Jezus zag, val hij ver am dool en prachet am zeer en zeed. Mijn kleine dochter is omstorven, kom doch en laai haar die heen op, dat ze kon gezond worden en leven. En hij ging met am met. Door kwamen vele met en drängden zich nu am op touw. En door wie eine vrouw, die al 12 jaar geblad had. Die had al veel geleden, der ich een deel dokters en alles uitgegeeft wat ze had. Ober dat wie met Arende steht beter, bloß immer oier geworden. Als zij van Jezus hielt, kwam zij durch dat falsch van hingen aan am naan en schiert zijn kleider aan. Zij had zich gezegd, wanneer ik hem bloß aan de kleider aan schieren kon, würde ik gesund worden. Er bleiden hielt voets ab en zij kon dort am lief feilen, dat zij van ihre Plag geheilt wier. En Jezus speert voets aan zich, dat een kraft uit am gegonen wier en dreht zich mank dat falsch armen vroeg. Wer haf mijn kleider aan geschiert? De jinge zeden te am, du sitzt, dat het volk die drängt, en dan fragst nog, wer die ongeschiert haft? En er kijkt zich am te seinen, wer dat gedonen houdt. De vroeg wie angst, dat er flottern, wil ze wisse wat met er geworden wie. Ze keim, en fall ver am dool en zed am de falle woorheid. En er zed te ar, mine dochter, dien glauben haft die geholpen, go in vred, du bist van die ploeg los. Ober als hij nog reed, kämen een gemaner van dat huis van dem leider van de schoulen zeden. Diene dochter is al gestorven. Waarom wou wie den leraar nog meer baudren? Ober Jezus hier wat er gereed wordt en zeet u den leider, vecht die nicht länger, gleif bloos. En hij leidt 6 schenen metkomen als Petrus, Jakobus en Johannes, Jakobus zijn broeder. En ze kämen nu dem leider van de juden schul zijn huis en zagen den klamour en dat jammerierende Jehiel. Jezus ging nern en zeet u aan. Waarom wou je zo een klamour en Jehiel? Dat kind is niet gestorven, dat slaapt. En ze vangen aan even aan te lachen. Hij schekt dan alle uit, neemt dat kind eren vader en moeder en die met hem weeren en jink in de stof nemen waar dat kind weer. Hij vouwt dat kind aan de hand en zegt haar, Talita kom. Dat meint, Mejaltje, ik zei die, sto op. En dat Mejaltje stond plaatselijk op en vong aan te gonen, wils de weer al 12 jaar oud. En ze wisten zes nuscht als door even te staunen. En hij gebouwt aan zeer streng dat de China wordt te hieren kriegen en zeed dat zij er zullen te eten geven.

dat Machpella van zijn veeldre. Jacob stond daarop en de heil Machpella begroofd te worden. Deze lag dicht bij Abraham zijn woonoord in land Canaan, dat heet bij Mamre. Hij had deze van Ephron, de Hittite, gekocht. Dort werden al meerdere van zijn ongeheer begroofd. Zijn grootvader Abraham, zijn grootmoeder Sarah, zijn vader Isaac, zijn moeder Rebecca en zijn vrouw Lea. Alles top waren dat al 5 personen die door begroofd worden waren. Maar zijn lieblingsvrouw, de Raal, wordt niet door begroofd, sondern in Bethlehem. De tijd je neigt Jozef nog hoog het aanzien in Egypte. Dat wijst zich aan de groot opgemaakte zoek van Farao, die hij naar dem zoiets hij rondtrok ten begrafenis naar Canaan. Jacob wordt naar Egyptische oort en balsameerd. 70 dagen lang wordt om arm getroet. Dat zijn 2 dagen weinig als dat voor een tjernig moed weer. De angst van zijn 10 älste Breida. Waar daar steeg de angst in Jozef zijn Breida op? Ze dachten, nam dood van erem vader, wordt hij aan wat ondoenen tjene. Aber Jozef zette aan, hab nicht angst. Vorken spelen zich de verdachtjongen die wie geen andere hebben in onze ene hoort waarder. Zoals de psalmist zegt, dan meinst du, eitsi zoast du.

0: Jozef zijn dood in Egypte. Lees wie de te eerste Mose 50 van 22 tot 26.
1: En Jozef woont in Egypte met zijn vader zijn nokomen. Jozef leeft 110 jaar. En Jozef leeft nog dat hij Efraïm zijn tjenja en grootjenja zag. En ook de tjenja van Manasse zijn zoon Machir. Hij vreed zich te de alle. En Jozef zei te zijn breider, ik wil bald sterven. Aber met de tijd wordt God nu jen komen. En jen uit dit land ruit leiden en dat land nemen. Dat hij Abraham, Isaac en Jacob op een eed versproken heeft. En Jozef bestelt aan Israël zijn zoons en zegt, God wordt jen helpen komen. En dan zal je mijn knokkes metnemen van hier. En Jozef starf als hij 110 jaar oud was. En zij bezorgde hem, zoals zij door de doden bezorgde, en leidde hem in een soort in Egypte.
0: Jozef starf met 110 jaar. Dat waren nu 60 jaar al vergonnen na de dood van zijn vader. De Bibel berecht niet over deze tijd, aber wann wie Jacob zijn begrafenis met Jozef zijn verlegde, gaan we ons voorstellen dat het intussen grote veranderingen gegeven heeft. Er is geen reden van zo'n groot opwandigen begrafenis als voor Jacob. Im Gegenteil, Jozef zijn wunsch in Kanaan begroefd te worden, wordt niet voets erfeld. Jozef had anscheinend niet meer zo'n grote invloed als früher. Wie kunnen ons voorstellen dat van de nieuwe Pharao nu een Opposition gegen de Juden komt. Aber Jozef kende de profetie van zijn urgrootvader Abraham. Dat zoust u weten dat dingen nu komen worden vreemde in een land zijn dat niet dat eie is. En daar wordt man aan dan dat te dwingen en plogen 500 jaar lang. Nadem zullen ze dan ruitraadje met grootem hebben goud. Anstatt bij deze oppositionstone te blijven, leeft hij de verheiting van God en gaf onordningen in bezoek op zijn knokkes. Jozef zijn leiche wordt niet in Kanaan begroefd, sondern de wordt inbalsamiert in Egypte in een soort gelaagd. Verder nam hij zijn breider dat verspreidje af, dat ze zijn knokkes metnemen worden naar Kanaan en am doorbegroven. Jozef zijn soort blijft als een zeugnis onder de Israëlieten. Dat weer zelfs bij Abel, die nog reed, op zo hij al gestorven is, zoals het in Hebreeën 11 zegt. Während al die furchtbare Unterdrechung in Egypte blijft de stelle zij van Gods Verheitung, sie waren Rütratje, bot er jenem Dag, an dem hij van Mose op de Reis naar Kanaan metgenomen wordt. Aber anstatt de drie Knokkes te umsorg, is dit grof ladig, denn die darin lag, Jesus Christus leeft, sicht en es verharrlicht. Vielleicht wie nu de Wiert uit dem ersten Buch in der Bibel, uit erste Mose, Matthäi uit dem letzten Buch in der Openbarung. Jozef starf in se lede am in einen Sorg in Ägypten. In Openbarung 22 sagt het, Jo, ik kom bald. Amen. Jo, kom, Herr Jesus. De Not von unserem Herrn Jesus Christus is mit allem. Geloofd is Gott. De Herr Jesus heeft dem Dood de Macht genomen en dat Leven in een onvergeindelijk Wesen und Licht gebracht, des dat Evangelium. De Doodje Jozef im Sorg, die nicht begroofd wordt, zeigt meestig van zijn Glauben an dat Gelitje Evangelium, dem de Glaubensvoeders trouw folgde, op zoals ze dat mal van wiet afsagen.

0: De klok is twee.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
2: Dat pleuren de gewassen. Die werden allemaal, die woont alleen. Zijn vrouw weer aan gestorven. Hij blijft op aan dat huis wonen.